0: Irma de Vries met het NOS-journaal. Burgemeester Halsema noemt de steunbetuigingen van de demonstranten op de Dam chockerend en onsmakelijk. Bij het protest werden leuzen geroepen als lang leven 7 oktober. Ook werd een Israëlische vlag verbrand en waren er teksten als We support Hamas te lezen. Halsema spreekt van verschrikkelijke uitingen, maar zegt ook dat ze niet strafbaar zijn en dat ingrijpen op de Dam daarom niet mogelijk was. Toen de demonstranten later verder de stad introkken, werd de demonstratie op last van de burgemeester ontbonden. Populaties van wilde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna 3/4 afgenomen. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalt het gemiddelde sterk, omdat andere populaties veel harder achteruit gaan. Toch zijn er ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar zijn ze dankzij schoner water, verbonden leefgebieden en herintroductie weer teruggekeerd. De vrouw die vorige maand het gezicht werd van de Spaanse woonprotesten is overleden. De 87-jarige Marie Carmen werd na 70 jaar uit haar huis gezet, omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. De kwestie leidde tot massale protesten in Spanje. En de Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de Europese Unie. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting in 2027 op tot 1 biljoen euro. De stijging komt vooral door het corona-herstelfonds, steun aan Oekraïne en extra geld voor defensie. Door de hogere schuld nemen ook de kosten voor rente en aflossing toe. Dat betekent dat er minder geld over is voor andere uitgaven, of dat lidstaten mogelijk meer moeten bijdragen. En het weer, op veel plekken regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af en wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
2: Het komende uur de lekkerste muziek.

programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen op Instagram. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de EU. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting volgend jaar op tot 1 biljoen. De stijging komt vooral door het corona-herstelfonds, steun aan Oekraïne en extra geld voor defensie. De Rekenkamer heeft ook kritiek op de manier waarop Brussel een deel van de meerjarenbegroting wil vormgeven. Die aanpak lijkt op die van het corona-herstelfonds, waarbij landen vooraf geld krijgen als ze hun plannen indienen. Volgens de Rekenkamer is dat systeem te vaag en moeilijk te controleren. Populaties van wilde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna 3/4 afgenomen. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalt het gemiddelde sterk, omdat andere populaties veel harder achteruit gaan. Toch zijn er ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar zijn ze dankzij schoner water, verbonden leefgebieden en herintroductie weer teruggekeerd. De Franse regering komt nog voor het eind van deze maand met verbeteringen voor het onderwijs. Dat beloofde de Franse premier gisteravond in een tv-toespraak. Hij zei de zorgen van scholieren serieus te nemen. Die demonstreren al weken omdat ze willen dat de regering meer geld uittrekt voor het onderwijs. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6.000 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminelen huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. Kamerleden, banken en notarissen waarschuwen daar al langer voor. En het weer, op veel plekken regen, in het zuidoosten mogelijk ook met onweer. In de ochtend wisselen wolken en zon elkaar af en wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

Het nieuws hoor je op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.

0: ook zo leuk? Of Golden Earring? Of misschien toch liever Frans Bauer?
1: Heb je eten?
0: Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw favoriet.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de Europese Unie. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting volgend jaar op tot 1 biljoen euro. De stijging komt vooral door het corona-herstelfonds, steun aan Oekraïne en geld voor defensie. De Rekenkamer heeft ook kritiek op de manier waarop Brussel geld wil verdelen. Die aanpak lijkt op die van het corona-herstelfonds, waarbij landen vooraf geld krijgen als ze hun plannen indienen. Volgens de Rekenkamer is dat systeem te vaag en moeilijk te controleren. Margaret Hamilton, een van de grootste pioniers uit de geschiedenis van de ruimtevaart en informatica, is overleden. Door haar baanbrekende werk op het gebied van softwareontwikkeling waren de Amerikanen in de jaren 60 in staat om met de Apollo naar de maan te vliegen en daar te landen. Ze legde de basis voor de moderne software engineering, een term die ze zelf bedacht. Hamilton overleed op 30 september op 90-jarige leeftijd. De Franse regering komt nog voor het eind van deze maand met verbeteringen voor het onderwijs. Dat beloofde de Franse premier gisteravond in een tv-toespraak. Hij zei de zorgen van scholieren serieus te nemen. Die demonstreren al weken omdat ze willen dat de regering meer geld uittrekt voor het onderwijs. En door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6.000 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminelen huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. Kamerleden, banken en notarissen waarschuwen daar al langer voor. En het weer. De ochtend begint met regen, vooral in het zuidoosten. De rest van de dag is het wisselvallig, met een afwisseling van zon, wolken en buien. Het wordt zo'n 14 tot 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.

0: van gezelligheid, het Hollandse Lied, theater of Flevolands podiumtalent? Dan is Herberg Flevoland het programma voor jou.
1: Dat gaat zo werken, want ik wil je poes even zien.
2: Correct. We moeten eerst even naar je poes kijken voordat we er wat in kunnen stoppen.
1: Ja, ja.
0: Met experts die tips geven op het gebied van financiën, opvoeding, juridische zaken, gezond leven, auto's en nieuwe media. Ook Kiek de Kiekendief mag niet ontbreken. Herberg Flevoland, het programma tijdens de koffie en de lunch. Elke werkdag.

Blijf op de hoogte van alles wat er speelt bij jou in de buurt. Groot nieuws, kleine verhalen, je vindt het allemaal via onze app, website en socials. Of je nu scrolt op Instagram, lacht op Facebook of snel checkt op X, Omroep Flevoland is altijd dichtbij. Volg ons via @omroepflevoland en mis niets van jouw regio.

0: 6 uur op Radio en TV. Flevoland is wakker.
1: Dit is Flevoland. Ook te volgen op X. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de Europese Unie. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting in 2027 op tot 1 biljoen euro. De stijging komt vooral door het corona-herstelfonds, steun aan Oekraïne en extra geld voor defensie. De Rekenkamer heeft ook kritiek op de manier waarop Brussel geld wil verdelen. Die aanpak lijkt op die van het corona-herstelfonds, waarbij landen vooraf geld krijgen als ze hun plannen indienen. Volgens de Rekenkamer is dat systeem te vaag en moeilijk te controleren. Margaret Hamilton, een van de grootste pioniers uit de geschiedenis van de ruimtevaart en informatica, is overleden. Door haar baanbrekende werk op het gebied van softwareontwikkeling waren de Amerikanen in de jaren 60 in staat om met de Apollo naar de maan te vliegen en daar te landen. Ze legde de basis voor moderne software engineering, een term die ze zelf bedacht. Hamilton overleed op 30 september op 90-jarige leeftijd. Populaties van wilde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna 3/4 afgenomen, blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalt het gemiddelde sterk, omdat andere populaties veel harder achteruit gaan. Toch zijn er ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar zijn ze dankzij schoner water, verbonden leefgebieden en herintroductie weer teruggekeerd. De Franse regering komt nog voor het eind van deze maand met verbeteringen voor het onderwijs. Dat beloofde de Franse premier gisteravond in een tv-toespraak. Hij zei de zorgen van scholieren serieus te nemen. Die demonstreren al weken omdat ze willen dat de regering meer geld uittrekt voor het onderwijs. En het weer, de ochtend begint met regen, vooral in het zuidoosten. De rest van de dag is het wisselvallig met een afwisseling van zon, wolken en buien. Het wordt zo'n 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
3: Het komende uur, de lekkerste muziek.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werk staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet...

je zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

helden van Lelystad tot waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat zien.

0: zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
1: Almere krijgt een nieuw hoogspanningstation en minder parkeerplekken per woning in nieuwe wijken in Lelystad. Meer nieuws straks in Flevoland is wakker.
2: Dit is Flevoland op KPN-kanaal 505. Nu het nieuws van 6 uur.
3: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de Europese Unie. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting volgend jaar op tot 1 biljoen euro. De stijging komt vooral door het corona-herstelfonds, de steun aan Oekraïne en extra geld voor defensie. De Rekenkamer heeft ook kritiek op de manier waarop Brussel geld wil verdelen. Die aanpak lijkt op die van het corona-herstelfonds, waarbij landen vooraf geld krijgen als ze hun plannen indienen. Volgens de Rekenkamer is dat systeem te vaag en moeilijk te controleren. Margaret Hamilton, een van de grootste pioniers uit de geschiedenis van de ruimtevaart en informatica, is overleden. Door haar baanbrekende werk op het gebied van softwareontwikkeling waren de Amerikanen in de jaren 60 in staat om met de Apollo op de maan te landen. Ze legde de basis voor de moderne software engineering, een term die ze zelf bedacht. Hamilton overleed op 30 september op 90-jarige leeftijd. Populaties van wilde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna 3/4 afgenomen. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalt het gemiddelde sterk, omdat andere populaties veel harder achteruit gaan. Toch zijn er ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar zijn ze dankzij schoner water, verbonden leefgebieden en herintroductie weer teruggekeerd. De Franse politie heeft 6 verdachten opgepakt na de schilderijenroof uit het Renoir Museum in Zuid-Frankrijk. Daar werden vorige maand 4 werken van de bekende impressionist gestolen. 2 daarvan bleven achter in de tuin van het museum. Of de andere 2 inmiddels terecht zijn, is niet duidelijk. En het weer. De ochtend begint met regen, vooral in het zuidoosten. De rest van de dag is het wisselvallig, met een afwisseling van zon, wolken en buien. Het wordt zo'n 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen. Flevoland is wakker.
4: Ja, goedemorgen op deze mooie donderdagochtend, 8 oktober. Dit is Flevoland is wakker. Heb je een beetje lekker geslapen, Roy?
1: Ja, ik heb heerlijk geslapen. Ja? Het was fijn. Ik moet zeggen, het wordt nu ook weer wat frisser. Hè? En dan slaap je toch wat beter.
4: Ja, ik merkte dat het best nog wel lang warm bleef in de slaapkamer. Ja. Qua temperatuur, dat er waarschijnlijk heel veel warmte in die stenen zit.
1: Dat denk ik, ja. Alleen ik werd wakker. Met allemaal muggenbulten. Dus, ja, heel mijn hand die stond natuurlijk nog boven de lakens. Dus die is helemaal lekker geprikt. Dat is wat minder. Heb jij een leuke dag gehad gisteren? Heb je nog wat genoten van de zon?
4: Ja, ik heb eventjes in de tuin gewerkt. En we gaan allemaal decoratieve palen maken. Die moet ik allemaal bijten. Dus daar zit heel veel werk in, heel veel lagen.
1: Mag ik eens naar je hand? Oh ja, ik zie nog wel wat vlekken op je handen. Ja.
4: Ja,
1: het is toch best lastig aan dat bijten. Of?
4: Zeker. Ja, nou, het is vooral om een beetje netjes te verven. Dat vind ik het vooral. Ja. Zeg maar, want met die kwast gaat alle kanten op. Tenminste, ik ben ook een beetje ongeduldig. Dan denk ik, dit moet eventjes snel. Ik wil hem omdraaien. Doe ik te vroeg? Is het nog niet droog?
1: En welke kleur bijt heb je gebruikt?
4: Ja, een beetje donkerbruin. En dat schijnt dus niet meer van deze tijd te zijn. Want ik zie overal in de winkels. Ja, het was echt op zoek naar donkerbruine bijt. Oh, ja. Het was echt moeilijk.
1: Nou, misschien heb jij nu wel weer de toon gezet.
4: Ja, dat hoop ik wel. Iedereen komt wel even bij mijn tuin kijken.
1: Ja, zeker. Een speciale dag vandaag, hè?
4: Ja, het is de dag van de circulariteit vandaag. Ga jij een beetje duurzaam met je spullen om?
1: Nou, ik heb toevallig gisteren een hele... Nou, 2 volle tassen met kleding heb ik weggebracht naar een winkeltje hier in Lelystad. Die de kleding dan weer kan verkopen. Dus dat doe ik dan wel. Maar ik moet zeggen, ik kan nog wel stappen zetten, hoor.
4: Want koop jij dan zelf ook tweedehands kleding wel eens?
1: Nee.
4: Nee?
1: Nee. Nee, dat doe ik niet.
4: Nee, dat doe ik dus ook niet. En eigenlijk is het wel gek, want ik breng inderdaad ook wel kleren weg.
1: Ja.
4: Maar dan het zelf doen, dat doe ik dan toch weer net niet.
1: Ja, misschien moeten we dat toch maar gaan doen dan.
4: Ja, daar gaan we over nadenken vandaag.

0: 7 over 6 is het. Je hoorde Emily Sandé met Next to Me. En naast mooie muziek hebben we ook nieuws zometeen in Flevoland is Wakker. Wat hebben we zometeen?
1: Ja, gisteren het startschot gegeven voor de Pride Week met het Pride Diner.

0: Cameron Whitcomb was dat. Met Kingdom of Fear.
1: Zo'n 100 Almeerders prikten gisteravond een vorkje mee bij het Pride-diner. In de burgerzaal van het Almerense stadhuis werd met het diner het startschot gegeven voor de Pride Week.
0: Er vinden de komende dagen allerlei activiteiten plaats, zoals de Pride Walk in het stadshart op vrijdag. En er worden meerdere theatervoorstellingen gehouden. Maar de week begon dus gisteravond met een diner dat werd geopend door burgemeester Hein van der Loo.
2: Op onze gevel staat stad voor iedereen, Almere voor iedereen. Hier mag je zijn wie je bent en houden van wie je houdt.
3: Het is ook echt erg belangrijk om het op de politieke agenda te blijven zetten, want we zijn er nog niet. Dus daarom is het ook heel fijn dat burgemeester Hein er is. Want ja, we moeten het hierover blijven hebben. Maar daarnaast mogen we ook lekker eten. Dingen die ik bijvoorbeeld in Almere zie, is dat er nog geen eigen café is bijvoorbeeld. Waarom niet? We zijn zo'n grote stad, een stad waarin zoveel mogelijk is. Waarom hebben we nog geen plek waar de queer community op een veilige manier samen kan komen?
4: Het liefst ben ik gewoon overal veilig. En niet per se in Almere, maar het is gewoon overal veilig, punt. Maar ik vind wel dat er in Almere wat meer georganiseerd mag worden, of met meer veilige plekken mogen komen voor LHBTI-mensen.
5: Wat voor plekken zouden dat dan bijvoorbeeld zijn?
4: De gekste plekken. Het kan alles zijn van een bar, een coffeeshop, een, weet ik veel, een winkel met een vlag. Het is dan, als er plekken zijn waar mensen samen kunnen komen, alles samen babbelen, even wat eten of gewoon wat kleins ondernemen, dat je weet dat jij als een lid van zo'n gemeenschap, als je een beetje steun nodig hebt of gewoon wat sociaal contact, dat je daar naartoe kan gaan. En ik denk dat als er meer van die even van die plekken zijn, dat er ook veel meer mensen daadwerkelijk daar buiten gaan willen gaan. Want voor nu is het dan alleen maar op je huis en via Instagram als je met mensen kan contacten. Maar de lokale LHBTIQ-gemeenschap in Almere, die verbinden niet echt met elkaar.

0: Harry Styles was dat met Adore You.
1: Tijd voor het weer van Weerplaza met Berend van Straten. Ja, het waait behoorlijk op dit moment. Komt er nog meer onstuimig weer aan, Berend?
2: Ja, dat kunnen we wel zeggen. De herfst die is inmiddels toch echt wel losgebarsten in Flevoland. De wind die komt uit het noordwesten, is stevig boven het IJssel. En maken we af en toe zelfs een windkracht 7 deze ochtend. En ook vanmiddag is het dan toch nog wel een klein beetje onstuimig. In de loop van de middag wordt het wat betreft de wind wat rustiger. Gaat de buienactiviteit wat afnemen. Maar veel warmer dan een graad of 15 wordt het niet. De komende dagen zijn we nog niet van dat herfstweer af. Sterker nog, vooral morgen wordt nog echt wel een onstuimige vrijdag met stevige buien en zeer veel wind uit het westen tot het zuidwesten. In het weekend iets minder wind, maar het blijft wisselvallig. Kortom, de herfst die is inmiddels toch echt wel losgebarsten in Flevoland.
1: Ja, ik ben bang dat we dus toch de regenjas uit de tas moeten gaan pakken. Dankjewel, Berend van Straten van Weerplaza.
3: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

0: Amy McDonald was dat bij Flevoland is wakker met This is the Life en de Fort Tambourine met High Under the Moon. De berichten buiten de provincie.
1: Ja, het herfstweer lijkt aangebroken, maar de gevolgen van de droogte zullen we nog een lange tijd gaan voelen. Dat geldt zeker voor mensen die na hun zomervakantie scheuren ontdekten in hun muren. En dat zijn er best wel veel, merkten bouwbedrijven die volop worden gebeld met vragen over hun reparaties aan funderingen van huizen, zoals deze man.
2: Toen we vorig jaar terugkwamen van vakantie, toen was die lijn in één keer tot bovenaan de hoek doorgetrokken. Je weet niet hoe snel zich dat ontwikkelt. Je weet ook niet precies wat je eraan moet doen. Hè? Welke techniek voor dit probleem, voor dit huis, de juiste oplossing is. En je weet niet of je het kunt betalen.
1: Er wordt gedacht dat zo'n 425.000 woningen schade aan hun fundering hebben. Vooral in gebieden waar huizen op houten palen staan of op klei zijn gebouwd.
0: Tweede Kamerleden willen duidelijkheid over de rente op de studieschuld. Gisteren ging die rente flink omhoog, terwijl dat eigenlijk niet de bedoeling is. Maar het plan van het kabinet voor een maximumrente van 2,5% is nog niet klaar. En dus ging de rente gisteren boven die grens. Pro en het CDA willen uitleg.
3: Kijk, in den brede vindt het CDA gewoon, als je kijkt naar de leenstelselgeneratie, dat zij echt wel in een moeilijke positie zijn gekomen door dit leenstelsel. Dus ik vind het gewoon belangrijk voor hen dat er duidelijkheid komt.
4: D66, CDA en het VVD hebben gezegd, we willen een renteplafond. En ik denk dat het daarom ook belangrijk is om gewoon te horen van de minister, ja, gaat dat gebeuren? Ja of nee?
0: En vanmiddag debatteren ze over de rente met de minister.
1: Ja, alle techbedrijven moeten worden verplicht om het delen van online seksueel misbruik te stoppen. Dat eisen vier kinderrechterorganisaties die de campagne zijn begonnen. Elke dag wordt enorm veel misbruikbeelden online gedeeld, bekeken en verspreid. Bijvoorbeeld via social media en internetfora. De kinderrechtenorganisaties willen dat de minister in actie komt en de platforms verplicht op te treden.
5: Er wordt nu al 4 jaar lang onderhandeld in Europa over wetgeving die heel specifiek gaat over het bestrijden van online seksueel kindermisbruik. Minister Van Wil zit aan de onderhandelingstafel in Europa. En wij roepen hem dan ook echt op om zich maximaal in te zetten dat deze wetgeving er komt.
0: Tot zover een overzicht van de berichten buiten de provincie.

0: Owen Paul was dat met My Favorite Waste of Time. En daarvoor hoorde je Hot Chocolate met Girl Crazy.
1: Dit is Flevoland met het regionieuws.
0: Almere krijgt een nieuw hoogspanningsstation. Waarschijnlijk bij Noorderplassen West aan de rand van Pampus, meldt de gemeente Almere. Het station is nodig omdat de stad flink groeit en inwoners en bedrijven steeds meer elektriciteit gebruiken. Het huidige station in Muziekwijk kan die groei niet aan en uitbreiding op die plek is niet mogelijk. De gemeenteraad van Lelystad gaat akkoord met minder parkeerplekken per woning in nieuwe wijken. Daar zijn niet alle politieke partijen blij mee. Mooi Lelystad, VVD, Forum voor Democratie en PVV waarschuwden voor meer overlast door de aanpassing. Maar volgens het college zijn er nu geregeld veel parkeerplekken leeg. En dus kan de norm voor nieuwe wijken zoals Zuidenhagen omlaag. Zo'n 400 mensen hebben gisteravond op Urk de aanslagen van Hamas op Israël herdacht. Precies 3 jaar geleden. In zalencentrum De Koningshof luisterden aanwezigen naar de verhalen van 3 Israëliërs. Die woonden in 2023 in een van de landbouwnederzettingen die door Hamas is aangevallen. Tijdens de herdenkingsavond is onder meer geld opgehaald om de beschadigde kibbutz te herstellen. De Pride Week in Almere is gisteravond begonnen met een diner in het stadhuis. Zo'n 100 Almere's waren aangeschoven voor een gratis maaltijd in de burgerzaal. Het diner werd geopend door burgemeester Hein van der Loo. De Pride Week is een week vol activiteiten, ontmoetingen en acceptatie. Zo is er vrijdag de Pride Walk door het centrum van Almere stad. Tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws vind je op omroepflevoland.nl of in onze app.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De extreme droogte afgelopen zomer heeft voor veel schade aan de funderingen van huizen gezorgd. Kennisinstituut Deltares schat dat op dit moment 425.000 woningen schade hebben opgelopen. Margaret Hamilton, die de software ontwikkelde voor de eerste maanlanding van de Apollo 11, is overleden. Hamilton wordt beschouwd als een van de grondleggers van het vakgebied software engineering. Ze werd 90 jaar. De Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de Europese Unie. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting volgend jaar op tot 1 biljoen euro.
3: Goedemorgen. Ja, het is deze donderdag toch opeens een heel ander weertype dan dat we gewend waren. We hebben te maken met een noordwestelijke stroming. Stevige noordwestenwind staat daarbij. Af en toe zelfs windkracht 7 op de IJsselmeer en Markermeer. En vanaf de Noordzee worden stevige buien aangevoerd. Lokaal kans op een klap onweer daarbij zelfs. Vanmiddag is het ook vaak droog. Zien we de zon geregeld met de temperatuur. En die komt uit op een magere 15 graden. En ook dat is echt wel lang geleden. En door die stevige noordwestenwind voelt het nog een stuk frisser aan. Vanavond en vannacht wordt het dan wat rustiger, zowel wat betreft de buienactiviteit als de wind. Maar morgen staat ons toch wel weer een zeer onstuimige en wisselvallige dag te wachten met flink wat wind en meerdere buiensystemen die vanuit het westen over de provincie trekken. Ook het weekend staat toch wel in het teken van fris najaarsweer met flink wat buien.
4: En dan de ANWB verkeersinformatie. Op de A6 Emmeloord Lelystad tussen Emmeloord West en Afrit Zwifterband staat 5 minuten. En dan nog flitsers op de A27 in Almere bij hectometerpaaltje 108,6. Zometeen gaan we het hebben over een bingo. En dat was een geen saaie bingo, maar een bijzondere bingo.
5: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Lekker wegzwijmelen op de muziek van Dr. Hook met When You're in Love with the Beautiful Woman.
1: Ja, het was een lekker deuntje om gewoon lekker even in te zitten. We zijn allebei een beetje zo heen en weer te gaan.
0: Ja, When You're in Love. Nou ja, dat is.
1: In woonzorgcentrum Hof van Smeden in Emmeloord werd gisteren een bijzondere bingo gehouden. Geen saaie middag met het draaien van een molentje en het voorlezen van nummertjes, maar de bingo werd gepresenteerd door een drag queen die oud-Hollandse hits liet horen.
0: De aankondiging van de komst van Miss Diva Shania zorgde vooraf voor wat gefronste wenkbrauwen, maar andere bewoners en medewerkers waren wel nieuwsgierig hoe deze bingo zou verlopen.
2: Hebben we allemaal vakje 7 op de kaart aangestreept.
3: Het is heel leuk om de mensen mee te nemen met de muziek van toen. En de gezelligheid van een bingo. En natuurlijk de fabuleusheid van dat ik hier ben.
4: Een bingo hebben ze hier vaker. Maar een drag queen achter de microfoon, dat zien ze niet vaak. De middag hoort bij de maand van diversiteit en inclusie in Noordoostpolder. Het idee, op een laagdrempelige manier laten zien dat iedereen zichzelf mag zijn.
5: Corinne Geiteman van Zorg op Oude en Nieuwe Land. Kan jij een beetje de sfeer omschrijven hier?
6: Ja, ontzettend leuk. Het is echt supergezellig. Mensen waren heel verrast hoe Shania eruit zag. Gewoon de mooie jurk, de aankleding. Je zag al een glimlach op het gezicht komen toen ze al aankwam lopen. Dus het was echt wel, dit is gewoon een feestje.
5: Ja, en ik kan me ook voorstellen dat de mensen hier die komen niet heel vaak in aanraking met een drag queen in het echt.
6: Nee, en daarom vind ik dit juist zo mooi. Daarom vind ik het juist prachtig dat we inderdaad mensen kunnen uitnodigen en laten ontmoeten en nieuwe mensen leren kennen. Want er zitten ook echt nieuwe mensen in de zaal. Het is ook leuk, mensen van buitenaf komen gezellig bij ons. En daarom denk ik dat dit juist een heel moment is, een mooi moment is om op deze manier kennis te maken.
4: Toch werd het idee om een drag queen uit te nodigen vooraf niet door iedereen meteen enthousiast ontvangen.
6: Er werd gewoon wisselend op gereageerd. Er waren hele positieve reacties en ook wat gemixte reacties.
5: Waarom denk je dat sommige mensen daar moeite mee hebben?
6: Onbekend. Onbekend is onbemind. En daarom is het juist zo mooi, denk ik, dat we nu de maand van de diversiteit en inclusie hebben. En dit hier prachtig bij aansluit, want je mag gewoon anders zijn.
2: Nummer 14. BZN. Mon Amour.
4: Maar uiteindelijk zijn het de bewoners zelf die kunnen zeggen of Miss Shania in de smaak valt.
7: Ik vind dit heel leuk.
8: Nou, vind ik wel leuk. Is een keer wat anders. Ik kan niet indenken dat die man erachter zit.
9: Ja, leuk. Dat is een keer wat anders, hè?
4: En zelf lijkt Miss Diva Shania vooral weinig zin te hebben om er een zwaar maatschappelijk statement van te maken.
3: Eigenlijk is het gewoon een bingo, ja. Het is gewoon entertainment. Dit is ook om te lachen. Ik kom niemand het wijsvingertje doen zo van, nou, je moet er anders over nadenken. Nee, dat is vanmiddag allemaal niet aan de orde. Dat wijst zich vanzelf wel.
5: Zo. Nou, wel een beetje doorlopen.
4: Toch vindt ze het wel belangrijk dat juist een oudere generatie een drag queen van dichtbij meemaakt.
3: Deze mensen hebben kleinkinderen. En als die dan vertellen van hoe leuk het was om door een drag queen een bingo te hebben gehad. Ja, dan leren ze ook weer van de oudere generatie hoe de nieuwe generatie, zeg maar, weer wat opener in het leven kan staan. Oh ja.
5: Ik denk mijn man ook altijd als ik weer op mijn hakken oefen. Ja, klippen de klap.
4: En vanmiddag lijkt de discussie vooraf vooral plaats te hebben gemaakt voor muziek, bingo en veel gelach.
2: Zes.
4: De vraag is dus vooral, mag Miss Shania nog een keer terugkomen?
8: Wat mij betreft wel.
9: Ik zal ze ook niet veroordelen, want ik vind het leuk. Dan weten ze ook eens dat die man dat doet en dat durft.
6: Dus we hopen dat we dit wel kunnen herhalen. Dat Shania nog wel een keer wil komen. En dan doen we het toch al nog een keertje.
5: Ik heb een paar van de mensen hier gesproken. En u mag terugkomen, heb ik begrepen, als u dat leuk vindt.
3: Nou, als ze maar betalen natuurlijk. Hè. Ja, zo wees het. Ja. Nee, het is duur.
7: Bonnie bleef om bij te spelen.
1: Nou, de mooiste laatste zangklank ook nog. Je hoorde drag queen Miss Diva Shania en Pauline Geiteman van zorggroep Oude en Nieuwe Land. De reportage is van verslaggever Tom Rogge.

0: Robin Heijn was dat met Little Thoughts bij Flevoland is Wakker. Waar we zometeen berichten hebben van wat je gisteravond hebt gemist op radio en tv. Wat zit daarin?
1: Onder andere Ruud Noordijk, die vraagt zich af waarom nog steeds de notulen van de toeslagenaffaire niet openbaar is.
0: Nou, goede vraag.
1: Zeker.
0: Hoor je zometeen naar Miley Cyrus en Lindsey Buckingham met Secrets.

0: Miley Cyrus in samenwerking met Lindsey Bucking en Secrets. Dan wat je gisteravond hebt gemist op radio en televisie.
1: In Met Oog op Morgen vertelde Rut Noorduin waarom zij eist dat de notulen van het ministerraad over de toeslagenaffaire openbaar gemaakt moet worden. Eerder wees de rechtbank haar verzoek af, maar vandaag gaat ze in hoger beroep bij de Raad van State. Een commissie deed al onderzoek naar de problemen rondom de fraudeaanpak bij een kinderopvangtoeslag. En Noorduin vertelde waarom ze dat nog niet goed genoeg vindt.
2: De commissie die zich daarover heeft gebogen heeft toegang gehad tot een aantal stukken. Het kabinet Rutte heeft zelf stukken uit 2019 gegeven, maar niet van. Eigenlijk kan je vanaf de buitenkant niet beoordelen of dat alle ministerraadvergaderingen zijn geweest waarover dit onderwerp is gesproken. En de hele toestand die liep al veel langer, namelijk vanaf 2012. Zelfs de Kamer heeft gewoon het merendeel van de stukken helemaal niet gehad of weet ook niet wat ze mist.
1: Ja, het ministerie weigert om de notulen vrij te geven, maar Noorduin gaat niet mee in hun redenatie.
2: We zijn tot aan de Raad van State moeten gaan, moet ik haast zeggen, omdat de rechtbank in Den Haag de minister, zeg ik dan maar even heel plat, op zijn blauwe ogen gelooft dat die goede functionering van de staat wordt geschaad, terwijl er nergens een inhoudelijke motivering wordt gegeven. En er wordt ook niet naar de verschillende documenten van al die jaren verwezen. Er wordt gewoon in het algemeen gezegd door de minister van nee, dat gaan we niet doen, want het functioneren van de staat komt in gevaar.
0: In Pauw en de Wit ging het over de zaak over Asselt. Ruim een maand geleden werd dat dorp opgeschrikt door een geweldsexplosie toen een grote groep zwaar bewapende gemaskerde mannen het dorp introk. Een beveiliger werd doodgeschoten en twee politieagenten raakten gewond. De politie kreeg al snel veel camerabeelden in handen en wist aan de hand van die beelden nu verdachten te identificeren, zei misdaadverslaggever Jelle Tieleman bij het AD.
3: Je kan die beelden natuurlijk ontzettend goed gaan vergelijken met wat hebben die mensen dan ook aan.
4: Ja.
3: En daar zijn eigenlijk drie mensen vrij snel naar voren gekomen, waarbij ja, de rol van een 30-jarige man uit Oekraïne naar voren komt. Dat is de man die helemaal voorop loopt en daarvan is de politie er wel echt van overtuigd dat hij in ieder geval de eerste is die het vuur opent op de beveiliger die daar stond.
0: Medeverdachten noemen hem de Tsjetsjeen. Hij zou de leider van de groep zijn.
3: Er is natuurlijk een hele groep verdachten die zich in België, in de buurt van Brussel, heeft verzameld. Ja. In een loods en van daaruit richting Nederland is gekomen. Hij zou daar ook al bij aanwezig zijn geweest. En hij zou een van de leiders zijn. Dus een van de verdachten die is gaan verklagen, die zegt hij was een van die leiders. Hij liep ook voorop. En de mannen die de leiders waren, die droegen ook de zware wapens. Nou, dat zou hij dan zijn.
1: In de Rode Draad aandacht voor de 83-jarige plastische chirurg Van Tetering. Hij is nog steeds aan het werk als chirurg naar eerder onderzoek van Follow the Money. Naar de wanpraktijken in zijn Bloemendaalse privékliniek. Het platform komt nu met een vervolg omdat er veel tips binnenkwamen van mensen die slechte ervaringen hadden met de chirurg.
5: In 2018 zou ze een nieuwe borstimplantaat krijgen. Dat is helemaal misgelopen. Een van haar tepels is afgestorven. Uiteindelijk bleek ook dat hij helemaal niet het nieuwe implantaat erin had gezet. Zij liep hier al 8 jaar mee rond. En zij zegt gewoon sinds die operatie en de nasleep. En ja, ik ben gewoon kapot, zeg maar. Het ging al niet zo goed met haar, maar dit was gewoon de druppel.
1: Het gaat weer om een uitzondering, benadrukt plastisch chirurg Emiel van Haren. Hij is geen voorstander van privéklinieken waar maar één arts werkt.
6: Ook wij als beroepsvereniging, wij ontmoedigen in ieder geval ook actief, ontmoedigen wij eenmanspraktijken. Ik denk vooral dat het heel belangrijk is, we noemen dat een beetje het more of four eyes principe in de zorg. Maar je mag nooit als dokter of verpleegkundige als enige een medicijn controleren. Je moet altijd met collega's zijn. En zeker ook in privéklinieken staan wij er actief voor dat het beter is als je met meerdere collega's bent.
0: Dat was dus gisteravond op radio en tv.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.
4: Dit is Flevoland. Onbekend, onbekend is onbemind. Ook dit is Flevoland.
5: Dat denkt mijn man ook altijd als ik weer op mijn hakken oefen. Ja, klippen de klap.
4: En dit is ook Flevoland.
6: Het liefst ben ik gewoon overal veilig.
4: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
7: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Orthodesign. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
8: Het Almeers Caravanbedrijf. Al 27 jaar de kampeerwinkel met meer dan 8000 vierkante meter kampeerplezier in Almere. Voor caravans en campers en accessoires. Met trots kunnen we u vertellen dat we Knausdealer zijn geworden voor campers. En deze verhuren we ook. Voor onderhoud, reparatie, het monteren van accessoires komt u naar ACB. Kijk op onze website.
9: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Omroep Flevoland gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus schrijf nu 89.8 FM op. Dat is jouw frequentie van Omroep Flevoland. Denk vooruit.
4: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
10: Almere krijgt een nieuw hoogspanningsstation en minder parkeerplekken per woning in nieuwe wijken in Lelystad. Meer nieuws straks in Flevoland is wakker.
0: Dit is Flevoland, ook te volgen op Instagram. Nu het nieuws van 7 uur.
11: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Techbedrijven moeten worden verplicht om het delen van kinderporno te stoppen. Daarvoor pleiten 4 kinderrechtenorganisaties. Elke dag worden veel beelden van kinderen die seksueel worden misbruikt online gedeeld, bekeken en weer verder verspreid. Nu kunnen techbedrijven nog zelf bepalen hoe ze die beelden opsporen en verwijderen. Justitieminister Van Weel moet ingrijpen, vinden de organisaties. De droogte afgelopen zomer heeft voor veel schade aan de fundering van huizen gezorgd. Kennisinstituut Deltares schat dat op dit moment 425.000 woningen schade hebben opgelopen. Vooral in gebieden met kleigrond.
12: In kleigebieden zorgt het voor dat de grond wordt gewoon algemeen droger. En klei kan dan gaan krimpen, waardoor ondiep gefundeerde huizen een beetje wegzakken, zeg maar. En ook daardoor schades kunnen ontstaan aan de huizen.
11: Ook huizen die op houten palen zijn gebouwd hebben meer last van de droogte. De vrachtprijzen voor ruwe olietankers zijn gestegen naar een nieuw record. De huur van zo'n schip kostte begin deze maand €500.000 per dag. Dat is volgens ING 10 keer hoger dan een jaar geleden.
13: Echt ongekend. En dat hebben we dus niet eerder gezien in de geschiedenis. In 2022, na de invasie in Oekraïne, hebben we ook oplopende tarieven gezien. Maar by far niet zoals nu.
11: De gestegen prijzen hebben alles te maken met de aanhoudende oorlog in Iran en de straat van Hormuz die daardoor geblokkeerd is. Daardoor zijn olietankers langer onderweg. De vrouw die vorige maand het gezicht werd van de Spaanse woonprotesten is overleden. De 87-jarige Mari Carmen Abascal werd na 70 jaar uit haar huis gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Toen bekend werd dat ze was overleden, gingen in Madrid opnieuw veel Spanjaarden de straat op. Het weer nog, eerst regen, vooral in het zuidoosten. De rest van de dag wisselvallig met zon, wolken en buien en het wordt een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
14: En dan de ANWB verkeersinformatie. Op de A6 Emmeloord-Lelystad tussen Emmeloord-West en afrit Zwifterband staat 5 minuten. De A6 Joure-Emmeloord tussen Lemmer en Band 4 minuten. Op de A28 Zwolle-Amersfoort tussen Harderwijk-Zuid en Nijkerk 4 minuten vertraging. En op de N305 Dronten-Almere tussen afrit Harderwijk en Zeewolde 5 minuten. Dan zijn er ook nog flitsers gemeld. Op de A27 is het opletten geblazen in de richting van Almere-Hilversum. Bij hectometerpaaltje 108,1. 115 en bij 112,4 staat een flitser. En dan zometeen gaan we het hebben over een diner die gisteravond plaats heeft gevonden. En gaan we natuurlijk ook eventjes het hebben over de staking die vandaag...
10: Ja, want je wilt natuurlijk nooit met pech langs de kant staan. Maar ja, dat is vanmiddag wel extra vervelend. Want ANWB gaat 2 uurtjes staken. En we spreken hier zometeen over met de bestuurder van de FNV.
15: Bestel van 14 september tot en met 11 oktober bij BTN De Haas en krijg gratis Unior-gereedschap met levenslange garantie. Vanaf €400 twee schroevendraaiersets, vanaf €800 een tangenset en vanaf €1500 een gevulde Unior-koffer. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
16: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
17: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
16: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
17: Bloesem, met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
18: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
19: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
20: Ah, nee, ik heb mijn leiding geraakt.
19: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
21: Ah, hier kan het.
19: Dus, gaatje boren plus leiding zoeken via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
18: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Aruba bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
22: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
23: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
22: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
24: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Ja, was de laatste trein gemist?
1: Nou, ik moet zeggen dat ik echt al heel lang niet meer met de trein ben geweest, om eerlijk te zijn.
0: Nou, dan heb je hem ook niet kunnen missen.
1: Nee, precies. Dat scheelt weer.
0: In ieder geval, je hoorde John Mayer met Last Train Home.
1: Ja, zo'n 100 Almeerders prikten gisteravond een vorkje mee bij het Pride-diner. In de burgerszaal van het Almeerse stadhuis werd met het diner het startschot gegeven van de Pride Week.
0: Er vinden de komende dagen allerlei activiteiten plaats, zoals de Pride Walk in het stadshart op vrijdag. En er worden meerdere theatervoorstellingen gehouden. Maar de week begon dus gisteravond met een diner dat werd geopend door burgemeester Hein van der Loo.
2: Op onze gevel staat stad voor iedereen, Almere voor iedereen. Hier mag je zijn wie je bent en houden van wie je houdt.
3: Het is ook echt erg belangrijk om het op de politieke agenda te blijven zetten, want we zijn er nog niet. Dus daarom is het ook heel fijn dat burgemeester Hein er is. Want ja, we moeten het hierover blijven hebben. Maar daarnaast mogen we ook lekker eten.
4: Lekker.
3: Dingen die ik bijvoorbeeld in Almere zie, is dat er nog geen eigen café is bijvoorbeeld. Waarom niet? We zijn zo'n grote stad, een stad waarin zoveel mogelijk is. Waarom hebben we nog geen plek waar de queer community op een veilige manier samen kan komen?
5: Het liefst ben ik gewoon overal veilig. En niet per se in Almere, maar het is gewoon overal veilig, punt. Maar ik vind wel dat er in Almere wat meer georganiseerd mag worden, of met meer veilige plekken mogen komen voor LHBTI mensen.
6: Wat voor plekken zouden dat dan bijvoorbeeld zijn?
5: De gekste plek. Het kan alles zijn van een bar, een coffeeshop, een, weet ik veel, een winkel met een vlag. Het is dan, als er plekken zijn waar mensen samen kunnen komen, alles samen babbelen, even wat eten of gewoon wat kleins ondernemen, dat je weet dat jij als een lid van zo'n gemeenschap, als je een beetje steun nodig hebt of gewoon wat sociaal contact, dat je daar naartoe kan gaan. En ik denk dat als er meer van die plekken zijn, dat er ook veel meer mensen daadwerkelijk daar buiten gaan willen gaan. Want voor nu is het dan alleen maar op je huis en via Instagram als je met mensen kan contacten. Maar de lokale LHBTIQ-gemeenschap in Almere, die verbinden niet echt met elkaar.
7: Yo, blood, check it out. Boy, is she hitting on all nine, yeah. Why don't you vacate, gate, while I check

0: Rose was dat samen met Deanna Reeves en Fine Brown Frame. Nou, als je vandaag met de auto op pad gaat, dan hoop je natuurlijk niet met de pech langs de weg te komen staan. Ja, tussen 1 en 3 uur vanmiddag is dat extra vervelend, want de wegenwacht gaat opnieuw staken.
1: We praten erover met Paul Lathouwers van vakbond

0: dat er een goede CEO voor het personeel moet worden afgesproken. Het personeel dat ook het geld voor die organisatie verdient en binnenhaalt. Ja, dan geeft ANWB niet thuis. En dat gaat over inkomen. Hè. Dus wel een loonsverhoging die recht doet aan de situatie waar ANWB verkeert. Hè. Dus, waar het dus financieel heel erg goed mee gaat. Maar we hebben ook langlopende discussies op het gebied van roosters. Hele zware roosters en hoge werkdruk voor mensen. En die zware roosters en werkdruk die zijn het gevolg van het feit dat mensen daar tegenwoordig steeds harder moeten werken.
1: Ja, ze moeten dus harder werken. Dat blijkt ook uit de cijfers die dan tevoorschijn komen. Maar zij delen eigenlijk niet daarin mee. Dat is eigenlijk in één zin, zeg maar, het verhaal. De vakbond zat vorige week niet meer met de ANWB aan tafel. Hè? Is het de afgelopen dagen dan wel beweging gekomen vanuit de ANWB daarin?
0: Nee, er wordt natuurlijk achter de schermen wordt wel een beetje, is er wel wat contact en wordt er wel wat gesnuffeld en gevoeld. Maar er is officieel is er helemaal geen contact. En er zijn dus geen stappen in onze richting gezet, helaas.
2: Ja, de eisen liggen ook behoorlijk uit elkaar. Waar zit voor de FNV het belangrijkste breekpunt? Is dat die 36-urige werkweek of meer loonsverhoging?
0: Nee, klopt. Het gaat een aantal punten. Het gaat over de loonsverhoging. Oplossingen voor de langlopende roosterconflicten. Daar zijn we echt al 7, 8, 9 jaar mee bezig. En daar komt mee, maar geen schotting. En werkdruk. En ja, roosters en werkdruk, ja, dat lossen we op door minder uren te gaan werken.
1: Ja, nou, vorige week waarschuwde u al als vakbond, hè, voor een staking van een complete dag als er niets verandert. Mm-hmm. Ja, vandaag dus dan 2 uur. Wat denkt u? Gaat dat wat uithalen? Of zegt u van nou, die dagstaking die komt er misschien wel aan?
0: Ja, ik hoop natuurlijk dat het niet nodig is. We hopen natuurlijk dat we snel weer om tafel kunnen met ANWB en dat we daar een goede deal kunnen sluiten voor de medewerkers. Alleen mijn gevoel zegt dat die dag er aan gaat komen.
1: Ja, en de ANWB, hè, wat zegt die als wat zegt die van? Willen ze niet? Willen ze helemaal geen enkele stap naar voren doen daarin? Of?
0: Nou, voor ANWB, zeker als het bijvoorbeeld gaat over die 36-urige werkweek en de roosterproblemen en de problemen op het gebied van werkdruk. Ja, dan lijkt het haast een principe kwestie voor ANWB. Kijk, ze zeggen dat het te duur is en dat ze dan meer mensen aan moeten nemen. Maar tegelijkertijd weten we dat het wel mogelijk is. Want mensen hebben nu ook de mogelijkheid om 36 uur te werken. Maar dan is het voor eigen rekening. En als je hoeft het jaarverslag er maar op na te slaan. Ja, dan zegt de directrice zelf dat het een recordjaar is. En dat er recordwinsten geboekt worden. Dus die ruimte die is er gewoon.
1: Ja. Ja, en dus inderdaad zetten ze dus nog geen enkele stap. En dan is de logische stap dan misschien dan na een hele dag staken dus.
0: Ja, daar ben ik wel bang voor, ja.
1: Paul Lathouwers van de vakbond FNV, dank voor de toelichting.
0: Oké, graag gedaan.
2: En dan gaan we naar het weer met Wouter van Bernebeek. Wouter, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Ja, hoe ziet het er vandaag buiten uit?
3: Ja, we hebben het toch wel wat herfstachtiger dan de afgelopen dagen. Er zijn natuurlijk behoorlijk wat warme dagen geweest. Maar dat is voorlopig wel even voorbij. Afgelopen nacht heeft het op veel plaatsen een tijdje geregend. Nou, op dit moment is de meeste regen wel verdwenen. Er trekt nog een enkele bui over onze provincie heen. Nou, de komende uren worden dat vanuit het noordwesten nog wel wat meer buien. Er staat een stevige wind vandaag uit het noordwesten ook. En dat zorgt voor temperaturen die vanmiddag toch niet veel hoger uitkomen dan zo'n 15 graden. Maar tussendoor is er ook zeker ruimte voor wat zon. Dus het is niet zo dat het de hele dag regent.
2: Nou, gelukkig. En hoe zit dat vanavond en vannacht?
3: Ja, vanavond valt nog een enkele bui. De wind neemt langzaam af. En komende nacht wordt het dan overwegend droog. Met een paar opklaringen en temperaturen. Ja, die ook s'nachts wel een stuk lager uitkomen dan de afgelopen tijd. Want het wordt zo'n 7 of 8 graden. En morgen hebben we dan te maken met veel bewolking. Het blijft nog wel lange tijd droog. Temperaturen daarbij toch weer iets hoger dan vandaag. Met zo'n 18 tot 20 graden op veel plaatsen. De wind waait uit het zuidwesten. Neemt wel in kracht toe. En later op de middag en morgenavond gaat het dan een tijd lang regenen. Nou, dan zien we dat het zaterdag en zondag dat er een enkele bui valt. Er zijn ook zeker zonnige momenten. En de temperatuur ligt dan overdag rond 15 graden. Begin volgende week. Dan wordt het droger. Ook weer wat zonniger. En gaat de temperatuur langzaam weer wat omhoog naar zo'n 17 of 18 graden.
2: Kijk, dat is toch weer lekker. Wouter van Bernebeek van Weerplaza, dankjewel.
3: Graag gedaan.
1: Zometeen de berichten buiten de provincie. Flevoland is wakker. Na de nieuwe van Somber. En dit is My Body Isn't Ready.

0: Somber was dat, met My Body Isn't Ready. Dan de berichten buiten de provincie.
1: Een walhalla voor mensen die graag hun eigen kleren maken in Groningen. Daar was gisteren een stoffenspektakel. Zeker 140 verkopers brachten hun nieuwste stoffen mee. Deze verslaggever van RTV Noord keek zijn oog uit.
2: Vrouwen genoeg hier, hè?
3: Ja, is wel leuk voor jullie, hè?
2: U bent een man, toch echt?
4: Ja.
2: Tussen al deze vrouwen, want dat valt op. Er zijn heel veel vrouwen hier.
4: 10 jaar geleden geen mannen überhaupt. Maar het wordt steeds meer.
2: Dit hebt u ook zelf gemaakt?
4: Samen met moeders.
2: Alles is zelf gemaakt?
4: Ja. Mijn onderbroek niet.
3: Dit is een van de populairste stands. Kijk, glitters. Ik hou van glitters. Als ik te snel ga, moet je het zeggen, hè?
1: Ja, wie ook wel eens naar zo'n stoffen spektakel wil, kan dat vanaf morgen doen in naar Ahoy.
0: Mensen in Tilburg wisten gisteren even niet wat ze zagen. Is te horen bij Omroep Brabant.
5: Er is een klein vliegtuig naar beneden gestort. Er komt een mens onder de grond vandaan. Ik zeg, later kwam er nog een helikopter. Die stort er ook naar beneden.
0: Maar geen zorgen, het was allemaal niet echt. Het ging om een rampenoefening. Daarbij werken allerlei verschillende soorten hulpdiensten samen. En ze oefenden met het bevrijden van mensen onder het puin. Je zou denken, daarvoor gebruiken ze poppen, maar...
6: Nee, er liggen daadwerkelijk levende mensen onder de puinberg. En het doel is om ze te vinden en uiteindelijk te redden.
0: En dat is ook gelukt.
1: Ja, het herfstweer lijkt aangebroken, maar de gevolgen van droogte zullen we nog lang voelen. Dat geldt zeker voor de mensen die na hun zomervakantie scheuren ontdekten in hun muren. En dat zijn er best veel, merkten bouwbedrijven op die volop worden gebeld met vragen over reparaties aan funderingen van huizen, zoals deze man.
7: Toen we vorig jaar terugkwamen van vakantie, toen was die lijn in één keer tot bovenaan de hoek doorgetrokken. Je weet niet hoe snel zich dat ontwikkelt. Je weet ook niet precies wat je eraan moet doen. Hè? Welke techniek voor dit probleem, voor dit huis, de juiste oplossing is. En je weet niet of je het kunt betalen.
1: Er wordt gedacht dat zo'n 425.000 woningen schade aan hun fundering hebben. Vooral in gebieden waar huizen op houten palen staan of op klei zijn gebouwd.
0: Tweede Kamerleden willen duidelijkheid over de rente op de studieschuld. Gisteren ging die rente flink omhoog, terwijl dat eigenlijk niet de bedoeling is. Maar het plan van het kabinet voor een maximumrente van 2,5% is nog niet klaar. En dus ging de rente gisteren boven die grens. Pro en het CDA die willen uitleg.
8: In den brede vindt het CDA gewoon, als je kijkt naar de leenstelselgeneratie, dat zij echt wel in een moeilijke positie zijn gekomen door dit leenstelsel. Dus ik vind het gewoon belangrijk voor hen dat er duidelijkheid komt.
9: D60, CDA en het VVD hebben gezegd, we willen een renteplafond. En ik denk dat het daarom ook belangrijk is om het gewoon te horen van de minister. Ja, gaat dat gebeuren? Ja of nee?
0: En vanmiddag debatteren ze over de rente met de minister.
1: Alle techbedrijven moeten worden verplicht om het delen van online seksueel misbruik te stoppen. Dat eisen 4 kinderrechtenorganisaties die een campagne zijn begonnen. Elke dag worden er enorm veel misbruikbeelden online gedeeld, bekeken en verspreid. Bijvoorbeeld via social media en internetfora. De kinderrechtenorganisaties willen dat de minister in actie komt en de platforms verplicht op te treden.
10: Er wordt nu al 4 jaar lang onderhandeld in Europa over wetgeving die heel specifiek gaat over het bestrijden van online seksueel kindermisbruik. Minister Van Wil zit aan de onderhandelingstafel in Europa. En wij roepen hem dan ook echt op om zich maximaal in te zetten dat deze wetgeving er komt.
0: Tot zover een overzicht van de berichten buiten de provincie.

0: kan ik naar Duitsland?
1: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
2: Krijgt u binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Larep. Meer informatie op larep.nl.
3: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
4: doei doei
3: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
5: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
3: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage.

0: Flevoland met het regionieuws.
1: Almere krijgt een nieuw hoogspanningsstation. Waarschijnlijk bij Noorderplassen-West aan de rand van Pampus, meldt de gemeente zelf. Het station is nodig omdat de stad flink groeit en inwoners en bedrijven steeds meer elektriciteit gebruiken. Het huidige station in Muziekwijk kan die groei niet aan en uitbreiding op die plek is niet mogelijk. De gemeenteraad van Lelystad gaat akkoord met minder parkeerplekken per woning in nieuwe wijken. Daar zijn niet alle politieke partijen blij mee. Mooi Lelystad, VVD, Forum voor Democratie en PVV waarschuwden voor meer overlast door de aanpassing. Maar volgens het college zijn er nu geregeld veel parkeerplekken leeg en dus kan de norm voor nieuwe wijken zoals Zuidenhagen omlaag. Zo'n 400 mensen hebben gisteravond op Urk de aanslagen van Hamas op Israël herdacht, precies 3 jaar geleden. In Salencentrum De Koningshof luisterden aanwezigen naar de verhalen van 3 Israëliërs. Die woonden in 2023 in een van de landbouwnederzettingen die door Hamas is aangevallen. Tijdens de herdenkingsavond is onder meer geld opgehaald om de beschadigde kibbutz te herstellen. De Pride Week in Almere is gisteravond begonnen met een diner in het stadhuis. Zo'n 100 Almeerders waren aangeschoven voor een gratis maaltijd in de burgerzaal. Het diner werd geopend door burgemeester Hein van der Loo. De Pride Week is een week vol activiteiten, ontmoeting en acceptatie. En zo is er vrijdag de Pride Walk door het centrum van Almere Stad. Tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws vind je op omroepflevoland.nl of in onze app.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Om de grote stroom kinderporno in te dammen moet voor techbedrijven een verplichte aanpak gaan gelden, vinden 4 organisaties voor kinderrechten. Nu kunnen techbedrijven nog zelf bepalen wat ze tegen kinderporno doen. De toestand van de Palestijnen in Gaza verslechtert nog steeds, zegt hulporganisatie Doctors van de Wereld. Na 3 jaar oorlog is 97% van de bevolking zijn huis kwijt. Mensen hebben nauwelijks toegang tot zorg en schoon drinkwater. De Europese Rekenkamer waarschuwt voor oplopende schuld van de EU. Die loopt naar verwachting volgend jaar op tot 1 biljoen euro. Het komt vooral door het corona-herstelfonds, steun aan Oekraïne en geld voor defensie.
3: En dan de ANWB.
4: Ja, het is deze donderdag toch opeens een heel ander weertype dan dat we gewend waren. We hebben te maken met een noordwestelijke stroming. Stevige noordwestenwind staat daarbij. Af en toe zelfs windkracht 7 op de IJsselmarkermeer. En vanaf de Noordzee worden stevige buien aangevoerd. Lokaal kans op een klap onweer daarbij zelfs. Vanmiddag is het ook vaak droog. Zien we de zon geregeld met de temperatuur. Ja, die komt uit op een magere 15 graden. En ook dat is echt wel lang geleden. En door die stevige noordwestenwind voelt het nog een stuk frisser aan. Vanavond en vannacht wordt het dan wat rustiger, zowel wat betreft de buienactiviteit als de wind. Maar morgen staat ons toch wel weer een zeer onstuimige en wisselvallige dag te wachten met flink wat wind en meerdere buiensystemen die vanuit het westen over de provincie trekken. Ook het weekend staat toch wel in het teken van fris najaarsweer met flink wat buien.
3: Ja, ik wil je heel graag vertellen hoe het op de weg uitziet. De A6 Emmeloord Lelystad tussen Emmeloord West en afrit Zwifterband. 7 minuten stilstand verkeer. A27 Almere Gorkum tussen Beeldhoven en knooppunt Lunetten. 5 minuten. De A28 Zwolle Amersfoort tussen Harderwijk Zuid en knooppunt Hoevelaken. 14 minuten. De N50 Emmeloord Zwolle tussen Kampen Noord en knooppunt Hartemerbroek. 9 minuten. En de N50 Zwolle Emmeloord tussen knooppunt Hartemerbroek en Kampen. 5 minuten. En de N305 Dronten Almere tussen afrit Harderwijk en Zeewolde, 5 minuten. Er zijn ook nog 2 flitsers gemeld op de A27 in Almere bij hectometerpaaltje 108,1 en 115. Zometeen gaan we het hebben over de kringloopwinkel De Groene Sluis, want die doet toch een laatste poging om een vestiging in Dronten te openen.
5: Goedemorgen, Flevoland is wakker.

0: Hij denkt de hele dag door aan je. George Harrison hoorde je. But I've got my mind set on you bij Flevoland is wakker.
1: Kringloopwinkel De Groene Sluis doet een laatste poging om toch een vestiging in Dronten te kunnen openen aan de installatieweg. De kringloopwinkel, die al in Lelystad actief is, had daar een pand gevonden, had vrijwilligers opgetrommeld en was zelfs al begonnen met de inzameling van spullen. Maar toen bleek dat de gemeente geen vergunning wilde geven voor een kringloopwinkel in dat pand.
0: En vanavond bieden vrijwilligers een petitie aan de gemeenteraad van Dronten. Met meer dan 1000 handtekeningen van Drontenaren die willen dat de winkel er toch komt. Paula Groot van De Groene Sluis, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, zo'n 1000 handtekeningen, hoe hebben jullie dat voor elkaar gekregen?
2: Nou, wij zijn een hele groep enthousiaste vrijwilligers. En we hebben gewoon, we zijn er dorp in gelopen. En we hebben mensen gevraagd van, wat vind je ervan? Zou je deze petitie willen tekenen? En we hebben ontzettend veel enthousiaste reacties gehad.
0: Ja, dus
2: iedereen ziet De Groene Sluis graag komen.
0: Ja, de behoefte is dus groot, zo te merken.
2: Ja. En weet je waarom? Ook, ja.
0: Vertel.
2: Dit is een kringloop waarvan de gelden die verdiend worden gaan naar de gemeente zelf. Niet naar de gemeentehuis, maar naar de goede doelen die wat extra kunnen gebruiken. En dat is een verschil met de andere kringlopen.
0: Ja, want inderdaad, er zijn al twee kringlopen, Dorcas en Ratenplan. Maar u zegt inderdaad, het geld gaat weer terug eigenlijk naar de gemeente. En dat is natuurlijk dan heel goed voor de gemeente.
2: Ja.
0: Nog even terug naar, er wordt dus geen vergunning afgegeven. Waarom niet?
2: Nou, dat is niet duidelijk. De Groene Sluisleiding heeft gevraagd aan de gemeente van, joh, er zijn geen bouwplannen voor dat pand. Geef ons dan een vergunning voor 2 jaar. Want het is zo geregeld dat voor die plek zou er eventueel een uitzondering gemaakt kunnen worden voor een showroom of voor een kringloop.
0: Mm-hmm.
2: En toch willen ze dat niet doen. Ook niet voor die 2 jaar. En de Groene Sluis zegt, waarom doe je dat niet? Ik bedoel, je verdient jezelf aan. Hè? En als het niet verlengd kan worden, dan kunnen jullie het na 2 jaar alweer stopzetten. Dus het bezwaar is niet goed duidelijk. Het is niet bekend waarom het niet mag.
1: En de gemeente die heeft toch besloten om het zeg maar in eerste instantie dus echt te weigeren. Wat denkt u dat zo'n petitie zou kunnen betekenen aan die beslissing van de gemeente?
2: Nou, kijk, we voelen veel enthousiaste mensen. En we hebben ook begrepen dat er wat politieke partijen zijn die echt voorstander zijn van dit initiatief. En wij denken echt, door te zeggen, joh, we snappen dit niet. Dit is zo'n mooi doel voor de gemeente Dronten. En het is zo goed voor de duurzaamheid hier in Dronten. We snappen echt niet waarom de gemeente daar niet in mee wil gaan.
0: Ja, de gemeente die, tenminste, ik heb ook wel gehoord dat het misschien aan de plek ligt waar de kringloop moet komen. Dat aan het industrieterrein is, bij het sporen in de buurt, bij een tankstation in de buurt. Een andere plek, zou dat dan misschien wel een plek zijn waar dan wel een vergunning wordt afgegeven?
2: Nou, er is wel gekeken naar andere plekken, maar die zijn niet gevonden. En dit zou eigenlijk de hele mooie plek zijn, want het is in Oud-Dronten. Niet in West. Een heleboel mensen uit Oud-Dronten komen bijna niet in West. En wat het verkeer betreft, kijk eens naar het plek waar Dorcas en Rattenplan zitten. Daar is veel meer drukte. Dus wij snappen niet dat argument wordt aangevoerd. Plus dat er een benzinestation zit. Nou, dat is geen probleem. Dat is onderzocht.
1: Ja, dan kan ik ervan uitgaan dat jullie vanavond hopen op natuurlijk een positief antwoord vanuit de gemeente. Maar stel dat blijft vanavond uit. Wat gaan jullie dan doen als de gemeente hun standpunt niet verandert?
2: Ja, nou weet je, ik ben een vrijwilliger. Dan weet ik niet wat er verder met de Groene Sluis gebeurt. Daar ga ik dan weer niet over. Maar ik doe wel mijn uiterste best om mensen te overtuigen dat ik het gewoon niet snap. Waarom zou je dit tegen willen houden? Het is zo'n goed doel. Het is voor de mensen uit het dorp zelf. Je hebt vrijwilligers die enthousiast zijn. Je hebt mensen die geen baan meer hebben of die hier aan de slag kunnen. Dit is toch een prachtig doel om aan mee te werken. En dat gaat maar voor het eigen dorp. Hoe mooi kan je het maken?
0: Paula Groot van De Groene Sluis. Dank voor de toelichting en heel veel succes vanavond.
2: Ja, dankjewel.

0: 3 mei dan staan ze in Groningen. Dan treden ze daar op Wet, Wet, Wet met Love is All Around. Dan wat je gisteravond hebt gemist op radio en televisie.
1: In Met Oog op Morgen vertelde Rut Noordduin waarom zij eist dat de notulen van de ministerraad over de toeslagaffaire openbaar gemaakt moeten worden. Eerder wees de rechtbank haar verzoek af, maar vandaag is ze in hoge beroep bij de Raad van State. Een commissie deed al onderzoek naar problemen rondom de fraudeaanpak bij kinderopvangtoeslag. Noordduin vertelde waarom ze dat nog niet goed genoeg vindt.
2: De commissie die zich daarover heeft gebogen heeft toegang gehad tot een aantal stukken. Het kabinet Rutte heeft zelf stukken uit 2019 gegeven, maar niet van. Eigenlijk kan je vanaf de buitenkant niet beoordelen of dat alle ministerraadvergaderingen zijn geweest waarover dit onderwerp is gesproken. En de hele toestand die liep al veel langer, namelijk vanaf 2012. Zelfs de Kamer heeft gewoon het merendeel van de stukken helemaal niet gehad of weet ook niet wat ze mist.
1: Het ministerie weigert om de notulen vrij te geven, maar Noordduin gaat niet mee in hun redenatie.
2: We zijn tot aan de Raad van State moeten gaan, moet ik haast zeggen, omdat de rechtbank in Den Haag de minister, zeg ik dan maar even heel plat, op zijn blauwe ogen gelooft dat die goede functionering van de staat wordt geschaad, terwijl er nergens een inhoudelijke motivering wordt gegeven. En er wordt ook niet naar de verschillende documenten van al die jaren verwezen. Er wordt gewoon in het algemeen gezegd door de minister van nee, dat gaan we niet doen, want het functioneren van de staat komt in gevaar.
0: In Pauw en de Wit ging het over de zaak over Asselt. Ruim een maand geleden werd dat dorp opgeschrikt door een geweldsexplosie toen een grote groep zwaar bewapende gemaskerde mannen het dorp introk. Een beveiliger werd doodgeschoten en 2 politieagenten raakten gewond. De politie kreeg al snel veel camerabeelden in handen en wist aan de hand van die beelden nu verdachten te identificeren, zei misdaadverslaggever Jelle Tieleman van het AD.
3: Kan die beelden natuurlijk ontzettend goed gaan vergelijken met wat hebben die mensen dan ook aan.
4: Ja.
3: En daar zijn eigenlijk 3 mensen vrij snel naar voren gekomen, waarbij ja, de rol van een 30-jarige man uit Oekraïne naar voren komt. Dat is de man die helemaal voorop loopt. En daarvan is de politie er wel van echt van overtuigd dat hij in ieder geval de eerste is die het vuur opent op de beveiliger die daar stond.
0: Medeverdachten noemen hem de Tsjetsjeen. Hij zou de leider zijn van de groep.
3: Er is natuurlijk een hele groep verdachten die zich in België, in de buurt van Brussel, heeft verzameld. Ja. In een loods en van daaruit richting Nederland is gekomen. Hij zou daar ook al bij aanwezig zijn geweest. En hij zou een van de leiders zijn. Dus een van de verdachten die is gaan verklagen, die zegt hij was een van die leiders. Hij liep ook voorop. En de mannen die de leiders waren, die droegen ook de zware wapens. Nou, hij dan zijn.
1: In de rode draad aandacht voor de 83-jarige plastische chirurg van Tetering. Hij is nog steeds aan het werk als chirurg na eerder onderzoek van Follow the Money naar wanpraktijken in zijn Bloemendaalse privékliniek. Het platform komt nu met een vervolg omdat er veel tips binnenkwamen van mensen die slechte ervaringen hadden met de chirurg.
5: In 2018 zou ze een nieuwe borstimplantaat krijgen. Dat is helemaal misgelopen. Een van haar tepels is afgestorven. Uiteindelijk bleek ook dat hij helemaal niet een nieuwe implantaat erin had gezet. Zij liep hier al 8 jaar mee rond. En zij zegt gewoon sinds die operatie en de nasleep. En ja, ik ben gewoon kapot, zeg maar. Het ging al niet zo goed met haar, maar dit was gewoon de druppel.
1: Het gaat hier om een uitzondering, benadrukt plastisch chirurg Emiel van Haren. Hij is geen voorstander van privéklinieken waar maar 1 arts werkt.
6: Ook wij als beroepsvereniging, wij ontmoedigen in ieder geval ook actief ontmoedigen wij eenmanspraktijken. Ik denk vooral dat het heel belangrijk is, we noemen dat een beetje het more of four eyes principe in de zorg. Maar je mag nooit als dokter of verpleegkundige als enige een medicijn controleren. Je moet altijd met collega's zijn. En zeker ook in privéklinieken staan wij er actief voor dat het beter is als je met meerdere collega's bent.
0: Dat was dus gisteravond op radio en televisie.

0: Dit is Flevoland. Onbekend? Onbekend is onbemind. Ook dit is Flevoland.
1: Dat denkt mijn man ook altijd als ik weer op mijn hakken oefen. Ja, klippen de klap.
0: En dit is ook Flevoland.
2: Het liefst ben ik gewoon overal veilig.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren. Dit is een uittip.
3: Geniet van 10 tot en met 25 oktober van de Oud-Hollandse kermis in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Zwier, zwaai en draai rondjes in het sfeervolle Zuiderzeedorp. Op zaterdag 17 en zaterdag 24 oktober ook 's avonds. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
0: Dit was een uittip.
4: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
5: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
6: Beste bestuurder, het is nu oogsttijd in Flevoland. Dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar nul verkeersslachtoffers.
5: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
7: Almere krijgt een nieuw hoogspanningsstation. En minder parkeerplekken per woning in nieuwe wijken in Lelystad. Meer nieuws straks in Flevoland is wakker.
8: Dit is Flevoland, ook te volgen op X. Nu het nieuws van 8 uur.
9: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Techbedrijven moeten verplicht worden om kinderporno aan te pakken. Dat vinden 4 organisaties voor kinderrechten. Nu kunnen bedrijven zelf bepalen of ze kinderporno opsporen en tegenhouden. Justitieminister Van Weel moet in actie komen, vinden de organisaties.
10: Er wordt nu al 4 jaar lang onderhandeld over wetgeving die heel specifiek gaat over het bestrijden van online seksueel kindermisbruik. Minister Van Weel zit aan de onderhandelingstafel en wij roepen hem dan ook echt op om zich maximaal in te zetten dat deze wetgeving er komt.
9: Sommige bedrijven grijpen vrijwillig in als ze merken dat kinderporno rondgaat. Door natuurherstel moet de Rotterdamse haven weer van het stikstofslot worden gehaald. Nu kunnen bedrijven niet uitbreiden vanwege milieuregels. Het kabinet stelt volgend jaar 50 miljoen euro beschikbaar voor herstel van kwetsbare natuurgebieden in de omgeving. Er worden konijnen uitgezet, planten en insecten die er niet thuis horen worden bestreden en er komt minder ruimte voor fietsers en wandelaars. Volgens het Wereld Natuurfonds zijn populaties van wilde dieren sinds 1970 gemiddeld met bijna 3/4 afgenomen. Dat komt doordat sommige populaties sterk achteruit gaan, terwijl andere juist toenemen. Dat laat zien dat natuurherstel mogelijk is, zegt het WNF.
11: Het verschilt per soort eigenlijk wat er nodig is om een soort terug te laten komen. Maar het heeft inderdaad te maken met gerichte bescherming van wat die soort nodig heeft en het leefgebied.
9: Volgens het WNF zijn onder meer duurzamere voedselproductie en een snellere energietransitie nodig om bedreigde populaties te herstellen. De Tweede Kamer debatteert vanmiddag over de al maar oplopende rente op studieschuld. Die ging gisteren fors omhoog tot boven de 3%. De coalitiepartijen willen een plafond van 2,5%. En het weer, vooral in het Zuidoosten regen, verder zon en buien en 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: En dan is het tijd om te kijken naar de weg. Daar is het wat druk geworden, dus ik geef de vertragingen vanaf 7 minuten. De A1 Amsterdam-Amersfoort tussen knooppunt Watergraafsmeer en Muiden. 15 minuten stilstaand verkeer als gevolg van een ongeval. 2 rijstroken zijn afgesloten. De A6 Emmeloord-Lelystad tussen Emmeloord-West en afrit Zwifterband. 7 minuten. De A27 Almere-Gorkum sta je 13 minuten stil. De A28 Zwolle-Amersfoort tussen Strand Nulde en Amersfoort-Vathorst. 7 minuten stil. Stilstaand verkeer. En dan de N50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampen Noord en knooppunt Hattemerbroek. 16 minuten stilstaand verkeer. De N50 Zwolle-Emmeloord tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen. 8 minuten. En de laatste de N305 Dronten-Almere tussen afrit Harderwijk en Zeewolde. 13 minuten stilstaand verkeer. Er zijn ook nog flitsers gemeld. Vooral op de A27 in Almere is het oppassen bij hectometerpaaltje 115. 108,1 en de 112,2. Dan staat er ook nog eentje bij de N50 in Enst in beide richtingen bij hectometerpaaltje 262,7. En de N702 Hogering in Almere in beide richtingen bij hectometerpaaltje 1,8. Ja, vandaag is het de dag van de circulariteit. Zometeen praten we daarover met Esther van der Linden uit Lelystad. Zij houdt zich bezig met het hergebruiken van kleding.
7: En zo'n 100 Almeerders prikte gisteravond een vorkje mee bij het Pride-diner. En die werd geopend door de burgemeester.
13: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
5: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
6: Beste bestuurder, het is nu oogsttijd in Flevoland. Dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar nul verkeersslachtoffers.
5: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
14: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
15: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
14: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
16: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
17: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op PrestonPalace.nl.
18: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
19: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
12: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Dasha was dat, prachtige country kan ik wel zeggen, met Austin.
1: Vandaag is het de dag van de circulariteit. Een dag waarop aandacht wordt gevraagd voor het minder weggooien en juist meer hergebruiken. En zaterdag is het dan ook nog eens de dag van de duurzaamheid. Maar hoe zorg je ervoor dat je bijvoorbeeld kleding dat langer meegaat in plaats van dat we steeds iets nieuws moeten kopen?
0: Daarover praten we met Esther van der Linden. Esther, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, je hebt een creatief naaiatelier in Lelystad. En je houdt je ook bezig onder andere met het repareren, hergebruiken en aanpassen van kleding. Waarom vind je het zo belangrijk dat we anders omgaan met kleding en met spullen?
2: Nou, het is belangrijk omdat we in het stukje consumeren vooral heel veel meer. En het kan ook consuminderen zijn, zeg ik altijd. En dan denken in grondstoffen in plaats van in afval. Dus in dat opzicht kan je gewoon eigenlijk met wat je hebt al heel veel doen. Maar ja, door alle continue prikkels vergeten we soms wat we al kunnen. En dat vind ik belangrijk om zichtbaar te maken.
0: Begooi je te makkelijk alles weg?
2: Ja, zeker. Zeker. Ja, er kan heel veel meer. Textiel is altijd een grondstof. Dus je kan daar altijd nog iets moois van maken. Je kan het repareren. Maar ook confectie is natuurlijk massaproductie. En we zijn niet allemaal hetzelfde. We hebben allemaal een andere pasvorm. Dus ook dat stukje, hè, hoe pas je het aan? Inkorten kan natuurlijk altijd. Of een rits kapot is, dan kunnen we die rits vervangen. En vaak wordt het, en dat is denk ik ook omdat het goedkoop is, dat je dan toch denkt, oh, ik koop wel een nieuwe.
0: Ja, ik ben bijvoorbeeld best wel veel afgevallen afgelopen jaar. Dus ik heb ook nieuwe kleding moeten kopen. Dus inderdaad, ik heb nieuwe kleding moeten kopen.
2: Ja.
0: Omdat ik heel erg afgevallen ben.
2: Ja.
0: Maar jij zegt eigenlijk van, oh, dat kun je ook wel gewoon.
2: Kan je vermaken, zeker. Ja. En niet alles zal qua pasvorm goed werken. Hè? Want zoals een Colbert bijvoorbeeld is echt wel lastig. Dat lukt nog wel met één maat, maar twee maten wordt dan echt heel erg lastig. Maar je kan heel veel gewoon vermaken. Ik heb ook echt wel klanten die, zoals jij, heel veel zijn afgevallen. Die bij mij dan eigenlijk hun hele garderobe laten vermaken. Wat dan uiteindelijk vaak nog goedkoper is dan een hele nieuwe garderobe aanschaffen. En dan heb je toch nog je eigen statement pieces die je daarvoor al heel graag droeg.
1: Heb je dan ook het gevoel dat kleding, zeg maar, dat grootste productgroep is waar we de grootste winst kunnen behalen?
2: Oh, zeker. Ja, echt, fashion is een van de grootste vervuilende industrieën in de wereld. En dat vergeten we nog wel eens. En er wordt gewoon heel veel over geproduceerd. Dus ja.
0: Ja, en wanneer is volgens jou kleding dan wel echt versleten?
2: Nou, kijk, versleten in die zin is als het echt niet meer draagbaar is. Hè? Dus een heel simpel voorbeeld is natuurlijk een wit t-shirt.
0: Ja.
2: Wat snel vervaagt, zeg maar. Je kan het. In eerste instantie kan je het nog een keer verven of tie-dyen. Dat is hartstikke leuk om te doen, dus pimp hem nog een keer. Maar op het moment dat je echt denkt van, ja, nu valt hij bijna uit elkaar, ja, hergebruik hem dan door hem dan te laten verfilten bijvoorbeeld. Maar wat we ook doen, en dat is het laagdrempelige met de events die we doen, is dat je bijvoorbeeld gewoon nog een tasje kan knopen van een t-shirt. Als je hem redelijk stevig nog hebt, hè, niet te veel gaten erin, dan kan je daar gewoon met een knooptechniek kan je daar een tasje van maken. Hoef je niet eens achter de naaimachine te zitten.
1: Altijd als ik dit soort dingen hoor, dan denk ik altijd, ja, dat ga ik doen. Maar het gebeurt nooit, zeg maar. Ik doe het nooit. Heb je daar nog tips voor dat je zorgt dat mensen dat wel ook echt gaan oppakken?
2: Ja, voor mij zou dat echt zijn samen doen. En dat dus veel meer in de maatschappij brengen. Want die communities, dan werkt het wel. Ga lekker samen dus op zo'n naaicafé zitten. En samen haken of breien doen al heel veel mensen. Maar die naaimachines en die naaicafés, die zijn er nog niet. Dus dat zou echt wel iets voor mij zijn om in de toekomst hopelijk te kunnen creëren hier in Lelystad. Dat we dat ook veel meer samen kunnen doen.
0: Ja, zaterdag organiseren jullie ook in Lelystad een evenement rond de dag van de duurzaamheid.
2: Ja, klopt.
0: Wat willen jullie mensen daar vooral mee laten zien of laten ervaren?
2: Ja, zaterdag is het event in Ons Winkeltje. Dat is een stichting waar ze tweedehands kleding verkopen. En daar willen we dus ook mee laten zien van wat hangt er dan in zo'n winkeltje. Want er zijn echt geweldige stukken tussen. Ook merkkleding waarvan het gewoon nieuw is. Of donaties van overgebleven kleding van winkels die ze niet meer mogen verkopen. En er komt dus een styliste. Die is sustainable stylist. Dus die is echt erop getraind om ook met die kleding jou een hele toffe stijl te geven. En dat te kunnen combineren. En kleuradvies te geven. Met kleuradvies voorkom je weer miskopen. Dus ja, dat is natuurlijk wat past bij mij. Wat is mijn stijl? Wat is mijn pasvorm? Dat is heel tof om te laten zien. En dan hebben we daarnaast in Ons Plekje. Dat wordt ook als naaicafé nog wel gebruikt. Maar dat is meer voor Stichting Mila nog. Maar daar willen we dus nu.

0: met Jackie Wilson set.
1: We hadden het er net al over. Ik ben in mijn tuin bezig. Dus ben ik eigenlijk wel nieuwsgierig of ik dat vanmiddag weer kan gaan doen. Wouter van Bernebeek, Weerplaza. Goedemorgen. Goedemorgen, ja.
2: Goedemorgen. Nou, dat kan altijd natuurlijk.
1: Ja, dat is waar. Maar ik ben wel benieuwd. Heb ik dan een regenjas nodig of valt het nog mee?
2: Nee, ik denk dat het vandaag wel meevalt vanmiddag. Er kan wel eens een bui vallen, maar de meeste regen hebben we voor nu eventjes gehad. Want afgelopen nacht is er op sommige plaatsen zo'n 5 tot 8 millimeter regen gevallen. Nou, op dit moment trekken er nog een paar buien over, maar vanmiddag, met name de tweede helft van de middag, wordt het langzaamaan steeds droger. Met nog wel een enkele bui, maar ook steeds meer ruimte voor de zon. En dan ligt de temperatuur toch wel een stuk lager dan de afgelopen dagen, maar eigenlijk op een hele normale waarde voor oktober. Met zo'n 15 of 16 graden. Nou, daarbij waait het wel stevig. Boven land een matige wind en langs grote meren een vrij krachtige. Misschien af en toe krachtige wind, dat is een windkracht 5 tot 6. Dus het voelt wel iets herfstachtiger aan, dat zeker.
1: En hoe zit dat dan vanavond en vannacht?
2: Nou, vanavond valt nog een enkele bui, maar vannacht is het dan overwegend droog. Met wel veel bewolking, temperaturen tussen de 8 en de 10 graden. En morgen begint dan nog droog, misschien nog even een zonnetje erbij. Maar al snel raakt het vanuit het westen bewolkt en morgenmiddag valt een lange tijd regen. En dan kan er tot en met zaterdagochtend toch wel een behoorlijke plens water vallen. 20 mm her en der. Met temperaturen die morgen niet veel hoger uitkomen dan zo'n 13 graden. Nou, de dagen daarna, het weekend, verloopt wel een stuk rustiger. Met meer zonneschijn, ook nog wel een paar buien. Overdag een graad of 15 en wat koudere nachten. Maar begin volgende week, dan lijkt het allemaal weer echt wat zonniger te worden. Een paar droge dagen in ieder geval, met ook wat hogere temperaturen. Volgende week dinsdag of woensdag kunnen we rond de 18 graden gaan uitkomen.

0: dan denk ik dat ik mijn tuinwerkzaamheden toch nog even uitstel.
1: Ja, dat zou ik wel doen.
0: Tot begin volgende week. Wouter van Weerplaza, dankjewel. En dan, zo'n 100 Almeerse... Ik moest even wennen aan dat ik niet meteen in mijn tuin aan de slag kan. Dus ik was even aan het schakelen in mijn hoofd.
2: Het is even wennen, hè?
0: Ja, het is
2: hard... Dan moet je maar een boekje gaan lezen of iets.
0: Ja, precies. Moet ik iets anders gaan doen.
2: Ja.
0: Zo'n 100 Almeerders prikte gisteravond een vorkje mee bij het Pride Diner in de burgerszaal van het Almeerse stadhuis. Werd met het diner het startschot gegeven voor de Pride Week.
2: Er vinden de komende dagen allerlei activiteiten plaats, zoals de Pride Walk in het Stadshart op vrijdag. En er worden meerdere theatervoorstellingen gehouden. Maar de week begon dus gisteravond met een diner dat werd geopend door burgemeester Hein van der Loo.
3: Op onze gevel staat stad voor iedereen, Almere voor iedereen. Hier mag je zijn wie je bent en houden van wie je houdt.
4: Het is ook echt erg belangrijk om het op de politieke agenda te blijven zetten, want we zijn er nog niet. Dus daarom is het ook heel fijn dat burgemeester Hein er is. Want ja, we moeten het hierover blijven hebben. Maar daarnaast mogen we ook lekker eten.
5: Lekker.
4: Dingen die ik bijvoorbeeld in Almere zie, is dat er nog geen eigen café is bijvoorbeeld. Waarom niet? We zijn zo'n grote stad, een stad waarin zoveel mogelijk is. Waarom hebben we nog geen plek waar de queer community op een veilige manier samen kan komen?
6: Het liefst ben ik gewoon overal veilig. En niet per se in Almere, maar het is gewoon overal veilig, punt. Maar ik vind wel dat er in Almere wat meer georganiseerd mag worden, of met meer veilige plekken mogen komen voor LHBTI mensen.
7: Wat voor plekken zouden dat dan bijvoorbeeld zijn?
6: De gekste plek. Het kan alles zijn van een bar, een coffeeshop, een, weet ik veel, een winkel met een vlag. Het is dan, als er plekken zijn waar mensen samen kunnen komen, alles samen babbelen, even wat eten of gewoon wat kleins ondernemen. Dat je weet dat jij als een lid van zo'n gemeenschap, als je een beetje steun nodig hebt of gewoon wat sociaal contact, dat je daar naartoe kan gaan. En ik denk dat als er meer van die plekken zijn, dat er ook veel meer mensen daadwerkelijk daar buiten gaan willen gaan. Want voor nu is het dan alleen maar op je huis en via Instagram als je met mensen kan contacten. Maar de lokale LGBTIQ gemeenschap in Almere, die verbinden niet echt met elkaar.

0: Alex Warren was dat bij Flevoland is wakker met Passenger. Dan de berichten buiten de provincie.
1: Defensie doet onderzoek naar mogelijke corruptie. Het gaat om 5 ambtenaren van de inkoopafdeling en een oud-officier van het Korps Mariniers. Zij kochten wapens voor Oekraïne, zegt deze verslaggever van het FD.
2: We hebben begrepen dat het gaat om snelle boten, patrouilleboten die ingezet kunnen worden op de rivieren. Alles bij elkaar gaat het om enkele honderden miljoenen euro's in die projecten. En daar is gedoe ontstaan. Dus gedoe tussen ondernemers. Er zijn meldingen gedaan over ambtenaren die zouden zijn gefeteerd, die zouden informatie hebben gelekt aan de markt om andere concurrerende ondernemers te beschadigen.
1: Defensie steekt miljarden in nieuw materieel en daardoor groeit het risico op corruptie. Eerder waarschuwde de Rekenkamer al dat Defensie geen beleid heeft om dat te voorkomen.
0: Een leuke actie van de oudste en de op één na oudste man van de wereld. Ze waren allebei deze week jarig en stuurden elkaar een kaartje. De oudste is 114 en woont in Brazilië en de ander is een jaar jonger en woont in Australië. Zijn kaart werd voorgelezen door zijn kleindochter.
3: He's wishing you a happy 113th birthday.
4: Happy birthday, dear.
0: Overigens is de Britse Ethel Cotterham de oudste persoon ter wereld. Zij is namelijk 117 jaar oud.
1: De afspraak was dat beschadigde woningen in het aardbevingsgebied in Groningen uiterlijk in 2032 versterkt moeten zijn. Maar de afgelopen zomer bleek dat er fouten zitten in duizenden versterkingsrapporten. Die moeten opnieuw beoordeeld worden. En daarom tempert minister Heerma tegenover RTV Noord de verwachtingen over die einddatum.
5: Ik kan daar nu ook niet verder over speculeren. Maar ik wilde wel eerlijk zijn over de wens vanuit de Kamer en dat ik dat niet realistisch vond. Versterkingsrapporten die ook zijn, worden nu doorgelicht en in alle gevallen waarin er aanleiding is om te zeggen is een huis ten onrechte op norm verplaatst, wordt er proactief met mensen contact opgenomen. Zij hoeven dus zich geen zorgen te maken als er aanleiding voor is naar aanleiding van het ACG-rapport. Wordt er proactief contact met hen opgenomen en dan wordt er opnieuw naar gekeken.
0: De Finse eilandengroep Turku zoekt iemand met een uitstekende neus. Niet een uitstekende neus, maar een uitstekende neus. Die moeten de geuren namelijk van de regio opsporen, want Turku noemt zichzelf de lekkerst ruikende toeristische bestemming ter wereld. Via een ludiek filmpje op Instagram laten ze zien wat ze er allemaal te ruiken valt daar.
6: Things like fish.
7: Fisk sopa.
6: Sauna. And my favorite, berries.
8: Zo'n bouwrampaskan.
6: So, if you think you have the nose for it, apply now and get a nose job.
0: Ja, solliciteren voor deze nose job kan nog tot ruim 2 weken. Ze zoeken het neusje van de zalm, maar daar staat wel wat tegenover. Je mag 5 tot 7 dagen naar de regio op vakantie. En je krijgt ook €2000 en alle kosten worden vergoed. Met de neus in de boter dus. Tot over een overzicht van de berichten buiten de provincie.
9: Hou je van gezelligheid, het Hollandse lied, theater of Flevolands podiumtalent? Dan is Herberg Flevoland het programma voor jou.
10: Dan gaat zo werkt het, ik wil je poes even zien.
11: Correct. We moeten eerst even naar je poes kijken voordat we er wat in kunnen stoppen.
10: Ja.
9: Met experts die tips geven op het gebied van financiën, opvoeding, juridische zaken, gezond leven, auto's en nieuwe media. Ook Kiek de Kiekendief mag niet ontbreken. Herberg Flevoland, het programma tijdens de koffie en de lunch. Elke werkdag vanaf 11 uur bij Flevoland op radio en tv.
12: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
13: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
14: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
15: Het Almeers Caravanbedrijf. Al 27 jaar de kampeerwinkel met meer dan 8000 vierkante meter kampeerplezier in Almere. Voor caravans en campers en accessoires. Met trots kunnen we u vertellen dat we Knausdealer zijn geworden voor campers. En deze verhuren we ook. Voor onderhoud, reparatie, het monteren van accessoires komt u naar ACB. Kijk op onze website.
16: Voor een betrouwbaar klimaat werkt Warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
17: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
7: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
8: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
18: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
19: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
18: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
20: Flevoland met het regionieuws.
0: Almere krijgt een nieuw hoogspanningsstation. Waarschijnlijk bij Noorderplassen West aan de rand van Pampus, meldt de gemeente Almere. Het station is nodig omdat de stad flink groeit en inwoners en bedrijven steeds meer elektriciteit gebruiken. Het huidige station in Muziekwijk kan die groei niet aan en de uitbreiding op die plek is ook niet mogelijk. De rechtbank in Lelystad gaat een man van 23 uit Lelystad ook vervolgen voor doxing. De Lelystedeling wordt al verdacht van het bedreigen van minderjarige meisjes om naaktfoto's te krijgen en van het bezit van kinderporno. Volgens het Openbaar Ministerie dreigde hij slachtoffers ook met het openbaar maken van die naaktbeelden. De advocaat van de verdachte verzette zich tegen de uitbreiding van de aanklacht, maar de rechtbank stond het toe. De rechtszaak wordt in februari inhoudelijk behandeld. De gemeenteraad van Lelystad gaat akkoord met minder parkeerplekken per woning in nieuwe wijken. Daar zijn niet alle politieke partijen blij mee. Onder andere Mooi Lelystad, VVD, Forum voor Democratie en PVV waarschuwden voor meer overlast door de aanpassing. Maar volgens het college zijn er nu geregeld veel parkeerplekken leeg en dus kan de norm voor nieuwe wijken zoals Zuiderhagen omlaag. Frits Smelt heeft de erepenning van de gemeente Almere ontvangen vanwege zijn inzet voor de stad. De Almeerder is al jarenlang betrokken bij Jeugdlandstad. En ook was Smelt vrijwilliger bij het Stichting Bos der Onverzettelijke, de jaarlijkse dodenherdenking voor en door kinderen op 4 mei... en de Indiëherdenking. Tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws vind je op omroepflevoland.nl of in onze app.
21: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet komt met 50 miljoen euro om de Rotterdamse haven van het stikstofslot te halen door omliggende natuur te versterken. Er komen meer konijnen en er komt een beperking voor wandelaars en fietsers aan de kust. De extreme droogte van afgelopen zomer heeft veel schade aan de fundering van huizen veroorzaakt. Kennisinstituut Deltares schat dat op dit moment 425.000 woningen schade hebben opgelopen. Vooral huizen die staan op houten palen of op klei. Techbedrijven moeten worden verplicht om kinderporno aan te pakken, vinden vier organisaties voor kinderrechten. Justitieminister Van Weel moet volgens hen ingrijpen.
22: Goedemorgen. Ja, het is deze donderdag toch opeens een heel ander weertype dan dat we gewend waren. We hebben te maken met een noordwestelijke stroming. Stevige noordwestenwind staat daarbij. Af en toe zelfs windkracht 7 op het IJsselmeer en Markermeer. En vanaf de Noordzee worden stevige buien aangevoerd. Lokaal kans op een klap onweer daarbij zelfs. Vanmiddag is het ook vaak droog. Zien we de zon geregeld. Maar de temperatuur, ja, die komt uit op een magere 15 graden. En ook dat is echt wel lang geleden. En door die stevige noordwestenwind voelt het nog een stuk frisser aan. Vanavond en vannacht wordt het dan wat rustiger, zowel wat betreft de buienactiviteit als de wind. Maar morgen staat ons toch wel weer een zeer onstuimige en wisselvallige dag te wachten met flink wat wind en meerdere buiensystemen die vanuit het westen over de provincie trekken. Ook het weekend staat toch wel in het teken van fris najaarsweer met flink wat buien.
1: Dan de ANWB verkeersinformatie. Op de A1 Amersfoort-Amsterdam tussen Naarden en knooppunt Diemen 7 minuten. Op de A6 Emmeloord-Muiden tussen Lelystad-Noord en Almere-Oostvaarders 13 minuten stilstaand verkeer. Op de A27 Almere-Gorkum tussen Hilversum en knooppunt Rijnsweerd 15 minuten. Op de A28 staat het langste stil tussen Zwolle en Amersfoort tussen Harderwijk-Zuid en knooppunt Hoevelaken 30 minuten. De N50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampen-Noord en knooppunt Hattemerbroek 13 minuten. 15 minuten stilstaand verkeer. En dan de N50 Zwolle-Emmeloord tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen, 12 minuten. En de N305 Dronten-Almere tussen afrit Harderwijk en Zeewolde, 9 minuten stilstaand verkeer. Dan zijn er ook nog flitsers. Vooral op de A27 in Almere moet je opletten bij hectometerpaaltje 112,3. Maar ook bij 115 en bij de 108,1. Op de A6 in Almere staat er ook nog eentje bij Lelystad-Muidenberg, hectometerpaaltje 50,8. En er zijn er nog twee in Enst in beide richtingen bij hectometerpaaltje 164,2 en 262,6. Ja, zometeen. In Emmeloord was er gisteravond een bijzondere bingo. Het was geen saaie middag, maar ja, er gebeurde iets speciaals.
2: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Gypsies, Tramps en Thieves.
1: Van Cher hoorde je bij Flevoland is wakker.
2: In woonzorgcentrum Hof van Smeden in Emmeloord werd gisteren een bijzondere bingo gehouden. Geen saaie middag met het draaien van een molentje en het voorlezen van een nummertje, maar de bingo werd gepresenteerd door een drag queen die oud-Hollandse hits liet horen.
1: De aankondiging van de komst van Miss Diva Shania zorgde vooraf voor wat gefronste wenkbrauwen. Maar andere bewoners en medewerkers waren wel nieuwsgierig hoe deze bingo zou verlopen.
3: Hebben we allemaal vakje 7 op de kaart aangestreept.
4: Het is heel leuk om de mensen mee te nemen met de muziek van toen. En de gezelligheid van een bingo. En natuurlijk de fabuleusheid van dat ik hier ben.
5: Een bingo hebben ze hier vaker. Maar een drag queen achter de microfoon, dat zien ze niet vaak. De middag hoort bij de maand van diversiteit en inclusie in Noordoostpolder. Het idee, op een laagdrempelige manier laten zien dat iedereen zichzelf mag zijn.
6: Pauline Geiteman van Zorg op Oude en Nieuwe Land. Kan jij een beetje de sfeer omschrijven hier?
7: Ja, ontzettend leuk. Het is echt supergezellig. Mensen waren heel verrast hoe Shania eruit zag. Gewoon de mooie jurk, de aankleding. Je zag al een glimlach op het gezicht komen toen ze al aankwam lopen. Dus het was echt wel, dit is gewoon een feestje.
6: Ja, en ik kan me ook voorstellen, de mensen hier die komen niet heel vaak in aanraking met een drag queen in het echt.
7: Nee, en daarom vind ik dit juist zo mooi. Daarom vind ik het juist prachtig dat we inderdaad mensen kunnen uitnodigen en laten ontmoeten en nieuwe mensen leren kennen. Want er zitten ook echt nieuwe mensen in de zaal. Dat is ook leuk, mensen van buitenaf komen gezellig bij ons. En daarom denk ik dat dit juist een heel moment is, een mooi moment is om op deze manier kennis te maken.
5: Toch werd het idee om een drag queen uit te nodigen vooraf niet door iedereen meteen enthousiast ontvangen.
7: Er werd gewoon wisselend op gereageerd. Er waren hele positieve reacties en ook wat gemixte reacties.
6: Waarom denk je dat sommige mensen daar moeite mee hebben?
7: Onbekend. Onbekend is onbemind. En daarom is het juist zo mooi, denk ik, dat we nu de maand van de diversiteit en inclusie hebben. En dit hier prachtig bij aansluit, want je mag gewoon anders zijn.
8: Nummer 14, BZN, Mon Amour.
5: Maar uiteindelijk zijn het de bewoners zelf die kunnen zeggen of Miss Shania in de smaak valt.
9: Ik vind dit heerlijk.
10: Nou, vind ik wel leuk. Is een keer wat anders. Ik kan niet indenken dat die man erachter zit.
11: Ja, leuk.
12: Dat is een keer wat anders, hè?
5: En zelf lijkt Miss Diva Shania vooral weinig zin te hebben om er een zwaar maatschappelijk statement van te maken.
4: Eigenlijk is het gewoon een bingo, ja. Het is gewoon entertainment, dit is ook om te lachen. Ik kom niemand het wijsvingertje doen zo van, nou, je moet er anders over nadenken. Nee, dat is vanmiddag allemaal niet aan de orde. Dat wijst zich vanzelf wel.
8: Zo. Nou, wel een beetje doorlopen.
5: Toch vindt ze het wel belangrijk dat juist een oudere generatie een drag queen van dichtbij meemaakt.
4: Deze mensen hebben kleinkinderen. En als die dan vertellen van hoe leuk het was om door een drag queen een bingo te hebben gehad. Ja, dan leren ze ook weer van de oudere generatie hoe de nieuwe generatie, zeg maar, weer wat opener in het leven kan staan.
8: Oh ja. Ik denk mijn man ook altijd als ik weer op mijn hakken oefen. Ja, klippen de klap.
5: En vanmiddag lijkt de discussie vooraf vooral plaats te hebben gemaakt voor muziek, bingo en veel gelach.
8: Zes.
5: De vraag is dus vooral, mag Miss Shania nog een keer terugkomen?
10: Wat mij betreft wel.
12: Ik zal ze ook niet veroordelen, want ik vind het leuk. Dan weten ze ook eens dat die man dat doet en dat durft.
7: Dus we hopen dat we dit wel kunnen herhalen. Dat Shania nog wel een keer wil komen. En dan doen we het toch al nog een keertje.
6: Ik heb een paar van de mensen hier gesproken. En u mag terugkomen, heb ik begrepen, als u dat leuk vindt.
4: Nou, als ze maar betalen natuurlijk. Hè. Ja, zo wees het. Ja. Nee, het is duur.
9: Bonnie plek om bij te spelen.
2: De drag queen Miss Diva Shania en Pauline Geiteman van zorggroep Oude en Nieuw Land. De reportage is van verslaggever Tom Rogge. Lemon Tree hoor je van Fool's Garden.

0: Miles Smith en Nihilhor met Drive Safe. En daarvoor Lemon Tree van Fool's Garden. Wat je gisteravond hebt gemist op radio en televisie.
1: In Pauw en de Wit ging het over de zaak Overasselt. Ruim een maand geleden werd dat dorp opgeschrikt door geweldexplosies toen een grote groep zwaar bewapende, gemaskerde mannen het dorp introk. Een beveiliger werd doodgeschoten en twee politieagenten raakten gewond. De politie kreeg al snel veel camerabeelden in handen en wist aan de hand van de beelden nu verdachten te identificeren, zei misdaadverslaggever Jelle Tieleman van het AD.
2: Kan die beelden natuurlijk ontzettend goed gaan vergelijken met wat hebben die mensen dan ook aan.
3: Ja.
2: En daar zijn eigenlijk drie mensen vrij snel naar voren gekomen, waarbij de rol van een 30-jarige man uit Oekraïne naar voren komt. Dat is de man die helemaal voorop loopt. En daarvan is de politie er wel van echt van overtuigd dat hij in ieder geval de eerste is die het vuur opent op de beveiliger die daar stond.
1: Medeverdachten noemen hem de Tsjetsjeen. Hij zou de leider van de groep zijn.
2: Er is natuurlijk een hele groep verdachten die zich in België, in de buurt van Brussel, heeft verzameld. Ja. In een loods en van daaruit richting Nederland is gekomen. Hij zou daar ook al bij aanwezig zijn geweest en hij zou een van de leiders zijn. Dus een van de verdachten die is gaan verklagen, die zegt hij was een van die leiders. Hij liep ook voorop. En de mannen die de leiders waren, die droegen ook de zware wapens. Nou, dat zou hij dan zijn.
0: In de rode draad aandacht voor de 83-jarige plastische chirurg Van Tetering. Hij is nog steeds aan het werk als chirurg na eerder onderzoek van Follow the Money naar wanpraktijken in zijn Bloemendaalse privékliniek. Platform komt nu met een vervolg omdat er veel tips binnenkwamen van mensen die slechte ervaringen hebben met de chirurg.
4: In 2018 zou ze een nieuwe borstimplantaat krijgen. Dat is helemaal misgelopen. Een van haar tepels is afgestorven. Uiteindelijk bleek ook dat hij helemaal niet het nieuwe implantaat erin had gezet. Zij liep hier al 8 jaar mee rond. En zij zegt gewoon sinds die operatie en de nasleep. En ik ben gewoon kapot, zeg maar. Het ging al niet zo goed met haar, maar dit was gewoon de druppel.
0: Het gaat hier om een uitzondering, benadrukt plastisch chirurg Emiel van Haren. Hij is geen voorstander van privéklinieken waar maar één arts werkt.
5: Ook wij als beroepsvereniging, wij ontmoedigen in ieder geval ook actief, ontmoedigen wij eenmanspraktijken. Ik denk vooral dat het heel belangrijk is. We noemen dat een beetje het more of four eyes principe in de zorg. Maar je mag nooit als dokter of verpleegkundige als enige een medicijn controleren. Je moet altijd met collega's zijn. En zeker ook in privéklinieken staan wij er actief voor dat het beter is als je met meerdere collega's bent.
0: Was dus gisteravond op radio en tv. En tot zover ook Flevoland is wakker voor deze donderdag 8 oktober. Dankjewel weer, Daisy.
1: Jij ook, bedankt.
0: We gaan nog verder met een uurtje. Nou, 2 uurtjes Flevoland Muziekland. Arno Plekket gaat dat zometeen presenteren. En tot 9 uur heb ik nog muziek voor je van onder andere Nick Kershaw. En Beyoncé komt er ook nog aan.

0: Dit is Flevoland. Onbekend? Onbekend is onbemind. Ook dit is Flevoland.
1: Dat denkt mijn man ook altijd als ik weer op mijn hakken oefen. Ja, klippen de klap.
0: En dit is ook Flevoland.
2: Het liefst ben ik gewoon overal veilig.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
3: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Bogaert Keukens en Badkamers in Almere. Fietsradam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.
4: Welkom bij ons in de showroom bij Woontex Slaapkamer op Woonboulevard Palazzo in Lelystad. Bij Woontex gaan we eerst aan tafel met een lekker bakje koffie om te analyseren wat de behoeften zijn, je lichtcomfort en wat wij vooral belangrijk vinden wat ook bij jouw portemonnee past. We zien u graag in onze showroom voor een goed advies.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
5: Almere krijgt een nieuw hoogspanningsstation en minder parkeerplekken per woning in nieuwe wijken in Lelystad. Meer nieuws straks in het regiobulletin van 9:30.
6: Dit is Flevoland, de hele dag jouw zender. Nu het nieuws van 9 uur.
7: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het kabinet wil de Rotterdamse haven van het stikstofslot halen door de omliggende natuur te versterken. Er worden konijnen uitgezet, planten en insecten die er niet thuis horen worden bestreden en er komt minder ruimte voor fietsers en wandelaars. Goed nieuws voor bedrijven die willen uitbreiden, zegt de Rotterdamse havenwethouder.
8: Dit is echt de eerste heel belangrijke stap om die vergunningverlening weer op gang te brengen. En dat zal echt ook nog vervolgens wel wat voet in de aarde hebben. Maar hiermee gaan we weer de goede kant op.
7: Er komt volgend jaar 50 miljoen euro voor beschikbaar. De tarieven voor transport met olietankers hebben recordhoogte bereikt. De huur voor een tanker is nu 500.000 euro per dag, blijkt uit cijfers van ING. Dat komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. Tankers moeten daardoor een stuk omvaren.
9: En tegelijkertijd begint er nu ook vraag op gang te komen vanuit het Midden-Oosten. Ja, er is een corridor opgezet door de Verenigde Staten, waar eigenlijk tankers onder begeleiding door kunnen varen. Dat tezamen brengt een enorme vraag naar die tankercapaciteit op gang.
7: De huur van een tanker is nu 10 keer hoger dan een jaar geleden. BAM, het grootste bouwconcern van Nederland, neemt infrastructuurbedrijf AHAK over voor ruim 500.000 euro. HAK is een specialist op het gebied van de aanleg van warmtenetten, transportleidingen en het aan land brengen van energie van zee. AHAK is ook actief in België en het Verenigd Koninkrijk. Het bedrijf blijft werken onder de eigen naam. De Tweede Kamer debatteert vanmiddag over de almaar oplopende rente op studieschuld. Die ging gisteren fors omhoog tot boven de 3%. De coalitiepartijen willen een plafond van 2,5%. De Kamer wil weten hoe dat gaat worden geregeld. En in de eerste ronde van het Masters-toernooi van Shanghai is Teller Griekspoor uitgeschakeld. Hij verloor in 2 sets van de Rus Pavel Kotov. Het weer, zon en buien, het wordt 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dan de verkeersinformatie. Nou, ga er maar even goed voor zitten. Dat doe je waarschijnlijk al in de auto. Als je bijvoorbeeld staat op de A1, want dan rijdt het ook behoorlijk langzaam. Vanaf Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Naardenwest en knooppunt Eemnes naar de A27 richting Almere. 8 minuten. Diezelfde A1, Amersfoort-Amsterdam, voor het knooppunt Diemen. 10 minuten vertraging. De A6 Emmeloord-Lelystad tussen Emmeloord-West en Zwifterband. 4 minuten. Die A6 Emmeloord-Muiden voor Almere-Oostvaarders. 7 minuten. De A27 Almere-Utrecht voor Huizen 4 minuten. En diezelfde A27 Almere richting Gorkum voor het knooppunt Linette 17 minuten. Dan de A28 Zwolle-Amersfoort tussen Ermelo en Amersfoort-Vathorst 22 minuten. De N50 Emmeloord-Zwolle voor het knooppunt Hattemerbroek 6 minuten. De N50 Zwolle-Emmeloord voor Kampen 7 minuten. En de laatste voor nu, de N305 Dronten-Almere tussen Harderwijk en Zeewolde 11 minuten vertraging. Wordt ook nog gecontroleerd op tolkosten en op snelheid, bijvoorbeeld op de N50 in Ens bij 264,3. De A6 Muidenberg-Lelystad bij 52,1. De A27 in Almere-Hilversum. Almere is dat bij 115. Hebben ze ook nog ergens anders gezien? Geef het door via de app van Flitsmeister. En zometeen lekker 2 uurtjes Flevoland Muziekland. Ik zit er al helemaal klaar voor. Buiten is het herfst, maar binnen hebben we heerlijke warme muziek. Zometeen van Douwe Bob.
11: Spanhak Dakwerken is de allround dakspecialist uit Lelystad.

0: of een afspraak? Kijk op spanhakdakwerken.nl.
1: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
2: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
3: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
4: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
3: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
5: Pech! Dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
6: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
7: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
8: Goedemorgen.
9: Flevoland Muziekland.
8: Arnoud Leket.

Note Yourself, het is de nieuwe single van Douwe Bob. Haar nieuw, de jongste single, mag ik wel zeggen. En daarvoor hoorde je Bruce Springsteen en The Hungry Heart. Het is 9:11. Het is echt herfst in Flevoland. Goedemorgen allemaal. Als je er niet uit hoeft, dan zou ik voorlopig eventjes lekker bij de radio en de televisie blijven. Of bij het internet natuurlijk. Dan kun je luisteren naar onze heerlijke muziek. Lekkere herfstmuziek. Heerlijke warme muziek, mag ik wel zeggen. Misschien wel op jouw verjaardag. Vandaag, het is alweer 8 oktober geworden. Van harte gefeliciteerd als je vandaag jarig bent. Je bent samenjarig met Steven Bergwijn, de voetballer. 29 jaar is hij geworden. Nog een voetballer, Traoré, de Franse voetballer is dat. Die wordt 37. En nog een voetballer, de Belgische voetballer Stijn Buitens is vandaag ook jarig. Die wordt 37 jaar. Bruno Mars is vandaag ook jarig. Die wordt 41. En Annemiek van Vleuten, de wielrenster, wordt 44 jaar. Nick Cannon, de acteur, rapper, producer, presentator, komiek. Wat doet hij eigenlijk niet? Hij wordt vandaag 46. Nederlandse actrice Nienke Reumer, inderdaad, familie uit de Reumer-familie, 51 jaar is geworden. Matt Damon, de acteur, is ook jarig. Die wordt 56 jaar. Jan Marijnissen, politicus, 74 jaar. En Sigourney Weaver, de actrice uit Amerika, wordt 77 jaar. Jack Spijkerman van Kopspijkers, 78 is die geworden. En de Nederlandse opiniepeiler en ondernemer Maurice de Hond wordt 79 jaar. Chevy Chase, de komiek uit Amerika, wordt 83 jaar. En Paul Hogan, de Australische acteur en komiek, die wordt 87 jaar. Bekend van Crocodile Dundee, hè? Straks draai ik wat van muziek van Bruno Mars, want die is vandaag ook jarig. Maar eerst eventjes naar iemand anders die vandaag jarig is. Namelijk Laura Flasboom. Ze is 58 jaar geworden. En we kennen haar natuurlijk van... Moet ik dat nog vertellen? Nee, toch?

The one and only Queen of Soul, Aretha Franklin en Respect. En daarvoor de vier dames van Frizzle Sizzle en alles heeft een ritme. De foto van Kiek, ja, die is bij de Mudmasters geweest. Ook Kiek is lekker de modder ingedoken. Vindt hij heerlijk op zijn tijd, zo'n modderbadje. En hij is erbij geweest, heeft de foto daar genomen. En aan jou de mooie opdracht om maar eens even te gaan kijken wat het verschil tussen links en rechts is. Afgelopen dagen was die makkelijk, dus ik kan me ook voorstellen dat hij vandaag weer wat moeilijker is. Overzien onze collega Johanne, met natuurlijk de kaplaarzen aan, in de modder staan. Eigenlijk hoort dat gewoon natuurlijk met de gympies, hè? Maar ik kan me voorstellen dat je denkt van, nou, ik hou even een paar droge voetjes en dan komt het goed. Met de cameraman erbij, dit is gewoon Omroep Flevoland in actie. Maar wat is het verschil? Even kijken of ik je kan helpen een klein beetje. Is het misschien die rode plopkap waar daar iets op anders op is? Of dat zij links of rechts toch wel een ketting om heeft of niet? Nee, dat is het eigenlijk niet. Wat ze in de hand heeft, de zender? Nee, ook niet. Dan zit het misschien toch ergens anders in. Of zit het toch in Johanne, onze verslaggever? Ik weet het eigenlijk niet. Zie ik het verschil een beetje? Nee, misschien in een heel klein detail of zo dat het zou kunnen zitten. Nou, is het niet. Ik zie het niet zo 1, 2, 3. Heb jij het al wel gezien? Geef het dan eventjes door. Guidry is hier bij de telefoon om je antwoord te noteren. 0320 28 50 50. Zit je op onze website? Dan kan het natuurlijk ook gewoon daar ingevuld worden. Nu eerst Monique Smit en Kiro van der Graaf.

0: Droom jij nog wel eens van die ene jeugdliefde? Of zou je hem of haar nog eens willen ontmoeten? Of ben je nieuwsgierig naar een familielid dat je nooit hebt gekend? Dan is het tijd om de speurneus op scherp te zetten.
1: Na het eindexamen ging zij naar huis op een fiets, ik ook. Beide dezelfde kant op, met haar meegefietst. Haar bij huis afgezet en ik weer door naar huis. En zo is het eigenlijk ontstaan.
0: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek naar dat ene belangrijke stukje uit jouw verhaal.
2: Zij kwam altijd op de fiets, maar ik kon anderhalve kilometer kon ik met haar mee fietsen.
3: En dat was waarschijnlijk een gelukkige anderhalve kilometer.
0: Luister mee elke zondagmiddag van 12 tot 2. Adres Onbekend. Soms begint een ontmoeting met één simpele vraag.
4: Waar jij ook bent. Adres onbekend.
5: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Omroep Flevoland gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus schrijf nu 89.8 FM op. Dat is jouw frequentie van Omroep Flevoland. Denk vooruit.
6: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
7: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
6: Beren goed, thanks Bo.
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: En actie Olifant.
8: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
7: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
9: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
10: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
11: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, eet smakelijk voor straks.
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
13: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
14: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
11: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
15: Flevoland met het regionieuws.
16: Het is precies 9:30. Goedemorgen. Zo'n 1000 mensen hebben een petitie ondertekend om kringloopwinkel De Groene Sluis alsnog toe te laten in een oude autogarage in Dronten. De gemeente zette eerder een streep door de plannen. De initiatiefnemers hopen dat de gemeente alsnog een uitzondering maakt en bieden de petitie vanavond aan tijdens de gemeenteraadsvergadering. De rechtbank in Lelystad gaat een man van 23 uit Lelystad ook vervolgen voor doxing. De Lelystedeling wordt al verdacht van het bedreigen van minderjarige meisjes om naaktfoto's te krijgen en van het in het bezit hebben van kinderporno. Volgens het Openbaar Ministerie dreigde hij slachtoffers ook met het openbaar maken van naaktbeelden. De advocaat van de verdachte verzette zich tegen de uitbreiding van de aanklacht, maar de rechtbank stond het toe. De rechtszaak wordt in februari inhoudelijk behandeld. En Frits Smelt heeft de erepenning van de gemeente Almere ontvangen vanwege zijn inzet voor de stad. De Almere is al jarenlang betrokken bij Jeugdland Stad. Ook was Smelt vrijwilliger bij Stichting Bos der Onverzettelijke. De jaarlijkse dodenherdenking voor en door kinderen op 4 mei en de Indiëherdenking. Tot zover een overzicht van het nieuws. Het andere nieuws dat lees je ook bij ons op de website omroepflevoland.nl.
17: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Techbedrijven moeten worden verplicht om kinderporno in te dammen. Nu kunnen ze nog zelf bepalen of ze kinderporno opsporen. 4 organisaties voor kinderrechten vinden dat het verplicht zou moeten worden. Door de extreme droogte van de afgelopen zomer is de fundering van 425.000 woningen beschadigd geraakt. Het zijn vooral huizen die op houten palen staan of die op klei zijn gebouwd. Herstel is duur. In Spanje is de vrouw overleden die vorige maand het gezicht werd van de woonprotesten. De 87-jarige Mari Carmen Abascal werd na 70 jaar haar huis uitgezet omdat ze de fors voor huurhoogte huur niet meer kon betalen.
18: Goedemorgen. Ja, het is deze donderdag toch opeens een heel ander weertype dan dat we gewend waren. We hebben te maken met een noordwestelijke stroming. Stevige noordwestenwind staat daarbij. Af en toe zelfs windkracht 7 op het IJsselmarkermeer. En vanaf de Noordzee worden stevige buien aangevoerd. Lokaal kans op een klap onweer daarbij zelfs. Vanmiddag is het ook vaak droog. Zien we de zon geregeld. Maar de temperatuur die komt uit op een magere 15 graden. En ook dat is echt wel lang geleden. En door die stevige noordwestenwind voelt het nog een stuk frisser aan. Vanavond en vannacht wordt het dan wat rustiger, zowel wat betreft de buienactiviteit als de wind. Maar morgen staat ons toch wel weer een zeer onstuimige en wisselvallige dag te wachten met flink wat wind en meerdere buiensystemen die vanuit het westen over de provincie trekken. Ook het weekend staat toch wel in het teken van fris najaarsweer met flink wat buien.
16: Ja, en dat het weer anders is, dat zien we ook gelijk op de weg. De ANWB die meldt vertraging op de A1 Amersfoort-Amsterdam voor Diemen 4 minuten. De A27 Almere-Gorkum voor Lunetten 11 minuten. De A28 Zwolle-Amersfoort voor Amersfoort-Vathorst 4 minuten. En voor Strand-Nulden nog eens 10 minuten. De A28 Zwolle-Utrecht tussen Amersfoort-Vathorst en Amersfoort zelf 4 minuten. En de N305 Dronten-Almere tussen de afrit Harderwijk en Zeewolde 4 minuten vertraging. Gecontroleerd wordt er ook op tolkosten en op snelheid. De snelheid is bijvoorbeeld de N50 in Ens bij 264,3. En zometeen gaan we weer lekker terug in de tijd 43 jaar geleden. Waar luisterden we eigenlijk naar toen op de radio?
19: Goedemorgen.
20: Flevoland Muziekland.
19: Arnoud Leket.

0: Baby, what a big surprise. Chicago, en daarvoor de Spice Girls en Yo Wanna Be.
1: Flevoland, muziekland. Terug naar
0: 1982. Het kabinet Lubbers 1 trad aan. Ruud Lubbers die werd minister-president. Zijn kabinet begon met stevige bezuinigingen en maatregelen tegen de hoge werkloosheid en het begrotingstekort. Nederland zat in een economische crisis. De werkloosheid liep sterk op en veel bedrijven hadden het moeilijk. Het akkoord van Wassenaar, ken je het nog? Het werd toen gesloten in 82. Werkgevers en vakbonden die spraken onder meer af om loonmatiging te combineren met arbeidstijdverkorting. Dat werd een belangrijk moment in de Nederlandse arbeidsverhoudingen. Grote demonstraties waren er tegen kernwapens. Op 21 november 81 was er al een enorme vredesdemonstratie in Amsterdam. Maar ook in 82 bleef het verzet tegen de plaatsing van kruisraketten in Nederland een groot maatschappelijk thema. Nederland deed mee aan het WK voetbal van 82, maar het miste het WK. Nederlands elftal kwalificeerde zich helemaal niet voor het WK in Spanje. Prins Klaus werd 55 jaar en koningin Beatrix was sinds 1980 koningin. En Doe Maar groeide in 82 uit tot een enorme Nederlandse popgroep. Het album Doris Day en andere stukken verscheen in 82. Nou, daar gaan we de komende tijd nog eens een keer wat van horen ook. En waar luisteren we er nog meer in eigen naar in de hitparades? In 82 stond dit ook hoog in de hitparade.
1: Flevoland, muziekland. Terug naar...
0: De Heidezangers.

Zojuist in 1982 hoorde je de Heidezangers natuurlijk. André van Duin en André van Duin en André van Duin. Geniaal in elkaar gezet. Als je bedenkt dan, in die tijd kostte het echt heel veel tijd en moeite en nauwkeurigheid om zo'n filmpje in elkaar te zetten. Hè? De Heidezangers waren dat niet te verwarren met de Haverzanger natuurlijk. Maar volgens mij had hij er wel naar gekeken ook. Hij is zo ooit een keer genoemd in zijn programma. Heel erg leuk. En daar was mijn vader trots op. Goed, we gaan eventjes kijken weer naar de foto van Kiek. Er werd zelfs gevraagd door Fred van Mouwik. Zet hem nog even een keertje in beeld, want ik heb hem nog niet gezien. Nou, Fred, goed opletten. Hij is weer in beeld. En ook voor al die andere mensen. Je kunt hem ook kijken op onze website. Dan kun je hem ook eventjes inzoomen, uitvergroten, net wat je wil. Een foto van de Mudmasters. Onze verslaggever Johanne, die was er ook bij. Met cameraman, die stond ook tot aan zijn enkels toe in de blubber. En er zit een verschilletje in. Maar wat is het verschilletje? Zit hij nou op de voorgrond of zit hij nou meer op de achtergrond? Is het die vogel die op die rode plopkap dan andersom staat of zo? Dat zou ook kunnen. Ik zie Kiek er vooraan dat hij dat doet. Maar volgens mij is het nog steeds hetzelfde. Ze heeft ook nog de zender in de hand. De microfoon zit aan het zendertje vast. En op de camera zit de ontvanger. En volgens mij, dat is toch allebei ook hetzelfde? Ja. Althans, ik zie nu zo snel wat er nou anders aan is, eerlijk gezegd. Misschien dat jij het heel duidelijk ziet. Dat je zegt van, nou Arne, wat zit je nou toch er langs heen te kijken, joh. Het is toch heel erg duidelijk ook. Nou ja, heb je het dan gevonden? Geef het eventjes door. 0320 28 50 50. En je mag het ook op onze website invullen. Krijgen we het ook direct hier in de studio. En wil je net als Fred van Mouwik ook eventjes vragen van, god, zet die plaat nog even een keertje in beeld. Dan kan dat ook via 0320 28 50 50. Go for it. Ga het doen. Oftewel, die. Dat is wat Shakira zingt. Samen met de Burner.

0: Dit is Flevoland. Onbekend? Onbekend is onbemind. Ook dit is Flevoland.
1: Dat denkt mijn man ook altijd als ik weer op mijn hakken oefen. Ja, klippen de klap.
0: En dit is ook Flevoland.
2: Het liefst ben ik gewoon overal veilig.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
3: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
4: Wij zijn Woontech Slaapcomfort in Lelystad, uw beddenspecialist van de regio. Naast slaapcomfort zijn we ook gespecialiseerd in relax voor thuis. Daarin hebben we diverse maten van small tot XXL en ook nog maatwerk. Dus mogelijkheden genoeg. Bent u nieuwsgierig? Kom gezellig langs voor het juiste zit- en slaapcomfort.
5: Dit is een uittip.
6: Geniet van 10 tot en met 25 oktober van de Oud-Hollandse kermis in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Zwier, zwaai en draai rondjes in het sfeervolle Zuiderzeedorp. Op zaterdag 17 en zaterdag 24 oktober ook 's avonds. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
5: Dit was een uittip.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
7: Zo'n 1000 mensen hebben een petitie ondertekend om kringloopwinkel De Groene Sluis alsnog toe te laten in een oude autogarage in Dronten. De rechtbank in Lelystad gaat een man van 23 ook vervolgen voor doxing. En Frits Smelt heeft de erepenning van de gemeente Almere ontvangen vanwege zijn inzet voor de stad.
8: Dit is Flevoland op KPN kanaal 505. Nu het nieuws van 10 uur.
9: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het afgelopen kwartaal zijn er iets meer woningen in de verkoop gezet vergeleken met een jaar eerder. Het waren ruim 48.000 woningen, 5% meer dan in dezelfde periode. Het waren vooral oude huurwoningen die in de verkoop kwamen. Volgens makelaarsvereniging NVM geeft het groeiende aanbod woningkopers iets meer lucht, maar de krapte op de woningmarkt houdt aan. Een gemiddeld huis kostte het afgelopen kwartaal €503.000. De prijzen zijn in een jaar tijd gestegen met bijna 2%. In de Belgische stad Luik is een samenscholingsverbod ingesteld na uit de hand gelopen scholierenprotesten. Mensen mogen maximaal met z'n drieën op straat. Voor gezinnen en hulpdiensten geldt uitzonderingen. Gisteren was het in Luik opnieuw onrustig. Actievoerders trokken langs de middelbare scholen en richtten vernielingen aan. De protesten in de Belgische stad zijn overgewaaid vanuit Frankrijk. Volgens de Belgische minister van Veiligheid worden de protesten in Luik aangewakkerd door de linksextremistische Antifa-beweging. Het gaat niet goed bij de overheidsinstantie die mensen helpt bij bemiddeling om alimentatie, meldt RTL Nieuws. Het bureau helpt mensen kosteloos wanneer een ex-partner geen of te weinig alimentatie betaalt. Medewerkers spreken van een onveilige werksfeer en een angstcultuur. Steeds meer mensen melden zich ziek en de wachttijd voor ouders loopt op. In januari had het LBIO nog het doel om verzoeken te beantwoorden binnen 10 werkdagen, maar dat is inmiddels opgelopen naar 10 weken. BAM, het grootste bouwconcern van Nederland, neemt infrastructuurbedrijf AHAK over voor ruim €1,5 miljard. HAK is een specialist op het gebied van de aanleg van warmtenetten, transportleidingen en het aan land brengen van energie van zee. Dan het weer, zon en buien, het wordt 14 tot 16 graden. Morgen bewolking en regen met veel wind en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Je luistert naar Urk FM.

werd vanochtend wakker door mijn dochter. Ze vraagt: papa, waar slaapt de wind als hij niet waait? Ik zeg: ik denk boven in de wolken in een tent. En ze lacht. En opeens het besef dat ik gelukkig ben. En ik weet niet waaraan ik dit te danken heb. Ik doe mijn best om op te voeden, maar weet dat je nooit alles in handen hebt. Nooit zo goed gegaan als nu, mijn leven op orde. Maar een kind maakt het vergankelijk. Een les voor mij, ik zeg jou eerlijk, is meer in mijn kleine wereld dan het hebben van geld op de bank. En wat ook je plan, het is allemaal relatief. Ik moet denken aan de zus van een vriendin en laat een traan voor haar. Niet te verklaren, dood aan kanker en twee kinderen nagelaten. Denk aan mijn dochter, denk aan mezelf. Wat loop ik vaak te zeiken over wat ik doe of wat ik wil bereiken? En ik zie niet wat ik heb. Pluk de dag, jongen, denk ik dan. Pluk de dag en tel je zegeningen. Tel je zegeningen.

wel lekker lopen. Meningen zijn sowieso verdeeld en misschien is die van mij er ook wel één te veel. Want laat ons eerlijk zijn, waar draait het echt om? Waar denk je aan als je ligt op je sterfbed? Denk je aan het geld dat je allemaal verdiend hebt? Denk je aan de vrouwen die je allemaal gehad hebt? Kijk mij, bijna 60 jaar, zit op Ibiza. Moet mijn tijd nog komen of is mijn tijd voorbij? Wat je geeft is wat je krijgt. De reflectie van jezelf verpakt in wat gerijm. Maar om eerlijk te zijn, ik kan cynisch blijven doen. Me verschuilen achter maskers. Af en toe wel grappig, maar uiteindelijk te gemakkelijk. Gezegend ben ik, ik heb nog steeds mijn dromen. En Digi, ik kijk. Kijk naar boven. Kijk naar boven. Tel de sterren voor hem. Tel de sterren voor jou. Tel de sterren voor mij. Als je wilt, zal ik er voor jou zijn.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij twee aanvallen van Houthis op vliegvelden in Saoedi-Arabië zijn gisteren 3 mensen omgekomen. Ook raakten 36 mensen gewond. Een van de aanvallen was op de luchthaven van de hoofdstad Riyadh, zeggen de Saoedische autoriteiten. De militaire coalitie, die wordt geleid door Saoedi-Arabië, heeft daarna 82 militaire doelen in Jemen aangevallen. Daaronder was een lanceerplatform voor ballistische raketten. De Houthis zeggen dat ze daarna het vliegveld van Riyadh opnieuw hebben aangevallen. Saoedi-Arabië heeft dat nog niet bevestigd. Het afgelopen kwartaal zijn er iets meer woningen in de verkoop gezet vergeleken met een jaar eerder. Het waren ruim 48.000 woningen, 5% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Het waren vooral oude huurwoningen die in de verkoop kwamen. Volgens de NVM heeft het groeiende aanbod woningkopers iets meer lucht gegeven, maar de krapte op de woningmarkt houdt aan. Een gemiddeld huis kostte het afgelopen kwartaal €503.000. De prijzen zijn in een jaar tijd gestegen met bijna 2%. In Luik in België geldt een samenscholingsverbod vanwege aanhoudende scholierenprotesten. Gisteren trokken actievoerders langs middelbare scholen en richtten vernielingen aan. De protesten in Luik lijken op die in Frankrijk. Volgens de Belgische autoriteiten zit het extreemlinkse Antifa erachter. De Amerikaanse staten Louisiana, Mississippi, Alabama en Florida maken zich op voor de orkaan Isaias en die naar verwachting morgen aan land komt. Volgens een Amerikaans weerinstituut veroorzaakt de orkaan mogelijk een levensbedreigende stormvloed. In verschillende regio's is de noodtoestand uitgeroepen. Dan het weer, zon en buien bij 14 tot 16 graden. Morgen bewolking en regen met veel wind. Het wordt dan 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM.

0: is dan alles wat ik wil.
1: Urk FM, hou.

Amsterdam wordt doorkruist door vele straten en pleinen. En ik denk dat ik ze in de loop der tijd allemaal bereden heb. Omdat de cabine van een melkkar, ja, een melkkarretje, bijna 25 jaar mijn huis is geweest. En het zou voor mij dus vreemd zijn een geregeld leven te moeten leiden. Ah ja, ik herinner mij nog mijn eerste elektrokar die ik bestuurde. Ah man, ik was zo trots als een pauw. En popelde om hem met mijn vrouw mijn zoontje te laten zien. Je kent het wel, dat is de eerste dag, hè? Nieuw karretje mee voor de baas.

met melkmeermans. Maar een slecht leven was het ook weer niet. Ondanks het feit dat ik het altijd druk had. Razend druk. En het was een jaar of zes daarna, toen ik op een dag thuis kwam en er niemand was. Mijn vrouw was met de kleine jongen vertrokken. Nou, in het begin denk je dan boodschappen doen, hè? Maar dat was helemaal niet waar. En ik kon er maar niet achter komen waarheen. Niemand wist het. En ja, en vanaf die dag eigenlijk was ik alleen met mijn oude trouwe met melkmeermans. En in de vele koffiehuizen langs de straat had ik in de loop der jaren veel vrienden gemaakt. En niemand plaagde me dan ook met die bijzondere naam op elkaar. Omdat ze vader wel wisten hoe ik eraan gekomen was. En ik had ze allemaal over mijn kleine knul verteld. En over hoe zijn reactie was geweest toen hij voor het eerst mijn elektrokar zag. Met melkmeermans. Het was dus die sticker, hè, die zat achterop. Verleden week reed ik weer langs de weg. Toen ik op een gegeven moment werd ingehaald door een splinternieuwe elektronische melkkar. Een tandem was.

op die mooie melker. Stond te lezen, met melk, meermans. Krijg nou wat, dacht ik nog. Enfin, ik geef het meer gas en ik bleef achter hem rijden. Bij het eerstvolgende koffie zette hij zijn kar aan de kant. Drie parkeerplaatsen had hij nodig. En ik de mijne erachter, vlak erachter. Bijna er tegenop. Enfin, toen we binnenkwamen, bood ik hem een kop koffie en een nasi-bal aan. En we raakten aan de praat. Hoe kom jij aan die naam met melk meermans op die kar? Vroeg ik hem. Tja, zei hij. Mijn vader was ook melkboer. En mijn moeder vertelde me dat ik die naam gebrabbeld had toen ik nog een klein jongetje was. Ik verloor mijn moeder toen ik 16 was. Mijn vader heb ik nooit kunnen vinden. En ik schudde hem de hand en ik vertelde hem dat ik zeker iets voor hem had wat hij beslist moest zien. Ga van mij naar buiten. En we liepen naar mijn oude karretje. Veegde er wat stront af, zodat de naam zichtbaar werd. Verbaasd en met grote ogen, door zijn dikke bril met colabodem heen, las hij fluisterend: met melk meermans.

bij jou nog melkbonus. Twee glaasjes. Ah, lekker. En doe er een balletje bij. Niet zo zout als vorige week, hoor. Hij is niet te vreten. Ja, ja. Zeg, als ze waar dat op hebben, ga maar even de wijk in, hè. Of moet je dan naar de wc?

Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we zijn.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet, we komen samen.

0: is Urk FM. Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De beveiliging van de computersystemen van het OM was al jaren niet op orde. Dat blijkt uit onderzoek, uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Vorig jaar juli werd het OM gehackt via een kwetsbaarheid in Citrix, de software die medewerkers gebruiken om vanuit huis in te loggen. Nu blijkt dat het OM geen systemen had om verdachte activiteiten op het eigen IT-netwerk in de gaten te houden. De hackers hadden dus nagenoeg vrij spel. Of het OM inmiddels wel voldoende is beveiligd, is onduidelijk. In het rapport staat alleen dat er vooruitgang is geboekt. In Gent is de rechtszaak begonnen rond de dood van de Belgische kleuter Dean. Zijn lichaam werd ruim 4 jaar geleden gevonden bij het eiland Neeltje Jans. De verdachten zijn de Belg Dave de K. van 39 en zijn toenmalige Nederlandse vriendin Romy W. Ze waren bevriend met de moeder van de jongen van 4. Hij logeerde een tijdje bij hen. Toen het stel ruzie kreeg, ging de man er met Dean vandoor. 2 dagen later werd hij opgepakt en op aanwijzingen werd Dean doodgevonden bij Neeltje Jans. De FDK wordt verdacht van ontvoering en doodslag, zijn ex-vriendin van medeplichtigheid bij de ontvoering. In Polen is opnieuw een steekpartij geweest op een school. Een oud-leerling stak 2 medewerkers neer in een dorp op zo'n 50 kilometer ten noordoosten van Warschau. De slachtoffers zijn volgens Poolse media een conciërge en een leraar. De conciërge overleefde dat niet. Het programma Kassa blijft toch bestaan, maar niet als wekelijks tv-programma. Omroep BNNVARA meldt dat er een doorstart wordt gemaakt op internet. In welke vorm dat zal gebeuren is nog onbekend. Het tv-consumentenprogramma moest verdwijnen vanwege de bezuinigingen op de publieke omroep. Dan het weer vanuit het noordwesten buien, maar tussendoor af en toe zon. Het is rond de 16 graden. Morgen bewolking en regen, het wordt dan een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM, hou.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 30 doden gevallen. 18 mensen raakten gewond. Dat melden lokale autoriteiten van de Oost-Oekraïnse stad Kramatorsk, net achter de frontlinie. Volgens president Zelensky werden er bommen gegooid op een bushalte, waarbij ook een bus in vlammen opging. De aanvallen zijn onderdeel van pogingen van het Russische leger om de hele regio Donetsk in handen te krijgen. En ook de hoofdstad Kiev werd bestookt. Delen van de hoofdstad en diverse regio's zitten zonder stroom. Het kan nog lang duren voor het Openbaar Ministerie alle achterstanden heeft weggewerkt na de computerhack van vorig jaar. Het OM was wekenlang offline. 9000 rechtszaken liepen vertraging op. Volgens bronnen van de NOS zat waarschijnlijk China achter de hack. Voor huishoudens en kleine bedrijven moeten flexibele elektriciteitstarieven worden ingevoerd, vindt toezichthouder ACM. Zo worden klanten gestimuleerd om bijvoorbeeld de auto op te laden als het rustig is op het stroomnet. De Vereniging van Huiseigenaren is bang dat veel mensen dan toch duurder uit zijn. In Polen was vandaag opnieuw een steekpartij op een school. Niet ver van Warschau stak een oud-leerling 2 mensen neer. 1 slachtoffer overleed. Gisteren raakten bij een andere steekpartij in Polen 10 mensen gewond. Het consumentenprogramma Kassa maakt een doorstart op internet, meldt BNNVARA. Het is nog onbekend in welke vorm dat zal zijn. Wel is er minder budget voor. Door de bezuinigingen op de publieke omroep moest het tv-programma verdwijnen. Het bestaat al sinds 1989. De laatste uitzending op televisie is op 5 december aanstaande. Dan het weer vanuit het noordwesten buien, maar tussendoor ook af en toe zon. Het is rond de 16 graden. Morgen bewolking en regen. Het wordt dan een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 30 doden gevallen. Dat melden lokale autoriteiten van de Oost-Oekraïnse stad Kramatorsk. Volgens president Zelensky werden er bommen gegooid op een bushalte, waarbij ook een bus in vlammen opging. Bij het bombardement raakten ook 18 mensen gewond. De aanvallen zijn onderdeel van pogingen van het Russische leger om de hele regio Donetsk in handen te krijgen. Voor huishoudens en kleine bedrijven moeten flexibele elektriciteitstarieven worden ingevoerd, vindt toezichthouder ACM. Zo worden klanten gestimuleerd om bijvoorbeeld de auto op te laden als het rustig is op het stroomnet. De Vereniging van Huiseigenaren is bang dat veel mensen dan toch duurder uit zijn. De Nobelprijs voor de literatuur gaat dit jaar naar de Canadese Anne Carson. Ze is dichter en essayist en ook hoogleraar klassieke literatuur. Het Nobelprijscomité noemt het oeuvre van de 76-jarige Carson gedurfd en inventief. Ze gaat volgens de Zweedse Academie op vernieuwende wijze in dialoog met de klassieke traditie. Een van de bekendste bundels van haar is Glas, ironie in God. En dat verscheen vorig jaar in een Nederlandse vertaling. Het Van Gogh Museum in Amsterdam kan gaan renoveren. Het museum en het ministerie van OCW hebben een akkoord gesloten over de financiering. En daarmee komt er een einde aan de lange onzekerheid over de toekomst van de culturele instelling. Dan het weer vanuit het noordwesten buien, maar tussendoor ook af en toe zon. Het is rond de 16 graden. Morgen bewolking en regen. Het wordt dan ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Urk FM.

0: is het nieuws op RUK FM.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND heeft mogelijk informatie doorgespeeld aan China. Volgens het nieuwsblad Der Spiegel heeft justitie daar aanwijzingen voor. De 80-jarige August Hanning werd 2 dagen geleden aangehouden. Hij wordt verdacht van spionage, het verkrijgen van staatsgeheimen en landverraad. In 2022 zou hij geheime informatie hebben gekocht van een medewerker van de BND en die hebben doorgespeeld aan een buitenlandse inlichtingendienst. Hanning stond van 1998 tot 2005 aan het hoofd van de Duitse inlichtingendienst. In Oekraïne is een bus in vlammen opgegaan bij een bombardement. Bij die aanval kwamen zeker 30 mensen om het leven, melden lokale autoriteiten. Het gebeurde in de Oost-Oekraïnse stad Kramatorsk, net achter de frontlinie. De Nobelprijs voor de literatuur is gewonnen door de Canadese dichter Anne Carson. Ze is ook hoogleraar klassieke literatuur. Volgens het Nobelprijscomité mengt Carson de klassieke traditie met de hedendaagse literatuur. Ze krijgt een geldbedrag van ruim 1 miljoen euro. Het Openbaar Ministerie was jarenlang niet goed beveiligd tegen hackers. Verdachte activiteiten op het eigen netwerk werden niet goed gecontroleerd, zo blijkt uit onderzoek. Vorig jaar juli werd het OM gehackt via Citrix, een systeem voor werken buiten kantoor. Als gevolg kon het OM wekenlang zijn werk niet goed doen. In het gebouw van het Europees Parlement in Straatsburg is een standbeeld onthuld van een naakte president Trump. Het kunstwerk is bedekt met bladgoud. Het is bedoeld als een satirisch protest tegen de Amerikaanse president. Volgens de Deense kunstenaar staat het beeld voor de welvaart, de voorrechten en de macht van Trump en de mensen om hem heen. Dan het weer, een paar regenbuien, maar ook zon. Aan zee staat een krachtige wind, is 16 graden. Morgen bewolking, vooral in het midden en westen regen. Het wordt dan 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Urk FM.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Minister Yeşilgöz van Defensie heeft Rusland voor het eerst de vijand genoemd in de Tweede Kamer. Dat deed ze tijdens de behandeling van de defensiebegroting. Volgens Yeşilgöz was Rusland al de grootste dreiging op ons continent, maar is die dreiging nog groter geworden. Ze wijst op sabotage, droneaanvallen en andere incidenten net over grenzen van Europese landen. Deskundigen gaven haar het advies om dingen te benoemen zoals ze zijn, en vandaar dat ze Rusland geen agressor meer noemt, maar een vijand. Voor het beleid betekent dat verder niets, zei ze. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND heeft mogelijk informatie doorgespeeld aan China. Volgens het nieuwsblad Der Spiegel heeft justitie daar aanwijzingen voor. De 80-jarige August Hanning werd 2 dagen geleden aangehouden. Hij wordt verdacht van spionage, het verkrijgen van staatsgeheimen en landverraad. In 2022 zou hij geheime informatie hebben gekocht van een medewerker van de BND, en die hebben doorgespeeld aan een buitenlandse inlichtingendienst. De politie heeft gisteren 29 bestuurders beboet omdat zij beelden maakten van een ernstig ongeluk op de A58. De verkeerspolitie Oost-Brabant schrijft op Instagram dat het maken van foto's en filmpjes daarvan iedere fatsoensnorm overschrijdt. Bij het ongeluk bij Oorschot kwamen veel hulpdiensten ter plaatse. Ze verleenden eerste hulp aan 2 gewonden. Volgens de politie is foto's en video's maken niet alleen respectloos, maar ook gevaarlijk vanwege het risico op een nieuwe aanrijding. Het Van Gogh Museum in Amsterdam kan worden gerenoveerd. De culturele instelling en het ministerie van OCW zijn het eens geworden over de financiering. Het museum zegt dat de toekomst lang onzeker was, maar dat daaraan nu dus een einde is gekomen. Dan nog het weer, een paar regenbuien, maar ook zon. Aan zee staat een krachtige wind, het is ongeveer 16 graden. Morgen bewolking, vooral in het midden en westen regen. Het wordt dan 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM, hou.

0: Urk FM.
1: Sid van der Linde met het NOS-journaal. Een Britse matroos is opgepakt omdat hij informatie aan de Russen zou hebben willen doorgeven. De 24-jarige man werkte voor de marine. 2 jaar geleden werd hij op een schip gestationeerd waar hij inlichtingen moest verzamelen. Op die manier had hij toegang tot vertrouwelijke informatie. Via dark web zou hij contact hebben gezocht met Russische autoriteiten. Ook kopieerde hij geheime informatie naar zijn privémail. Of er ook informatie is gelekt is onduidelijk. De man zit voorlopig vast. Minister Jesselgus van Defensie heeft Rusland voor het eerst de vijand genoemd in de Tweede Kamer. Deskundigen gaven haar het advies om dingen te benoemen zoals ze zijn. Vandaar dat ze Rusland geen agressor meer noemt. Voor het beleid betekent dat verder niets, zegt Jesselgus. De politie heeft gisteren 29 bestuurders beboet omdat zij beelden maakten van een ernstig ongeluk op de A58. De verkeerspolitie Oost-Brabant schrijft op Instagram dat het maken van foto's en filmpjes daarvan iedere fatsoensnorm overschrijdt. Bij het ongeluk bij Oorschot kwamen veel hulpdiensten ter plaatse. Zij verleenden eerste hulp aan 2 gewonden. Volgens de politie is foto's en video's maken niet alleen respectloos, maar ook gevaarlijk vanwege het risico op een nieuwe aanrijding. De bestuurders krijgen een boete van ruim €400. Het Van Gogh Museum in Amsterdam kan worden gerenoveerd. De culturele instelling en het ministerie van OCW zijn het eens geworden over de financiering. Het museum zegt dat de toekomst lang onzeker was, maar dat daaraan nu een einde is gekomen. Hoeveel geld er opzij wordt gelegd voor de renovatie is onbekend. Het weer, een paar regenbuien, maar ook zon. Aan zee staat een krachtige wind. Het is ongeveer 16 graden. Morgen bewolking, vooral in het midden en westen regen. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Urk FM.

0: Lekkere muziek op Rick FM.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Vliegtuigmaatschappij KLM schrapt de komende tijd uit voorzorg vluchten omdat veel toestellen stuk zijn en niet gebruikt kunnen worden. Er staan daardoor meer vliegtuigen aan de grond voor onderhoud of schadeherstel dan gepland. Ook duurt onderhoud soms langer door vertraagde levering van onderdelen. Het gaat om vluchten in de periode 26 oktober tot begin maart. Om hoeveel vluchten en om welke bestemmingen het gaat, zegt KLM niet te weten. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND heeft mogelijk informatie doorgespeeld aan China. Volgens het nieuwsblad Der Spiegel heeft justitie daar aanwijzingen voor. De 80-jarige August Hanning werd 2 dagen geleden aangehouden. Hij wordt verdacht van spionage, het verkrijgen van staatsgeheimen en landverraad. In 2022 zou hij geheime informatie hebben gekocht van een medewerker van de BND. Die informatie hebben doorgespeeld aan een buitenlandse inlichtingendienst. Hanning stond van 1998 tot 2005 aan het hoofd van de Duitse inlichtingendienst. Minister Jessel Gus van Defensie heeft Rusland voor het eerst de vijand genoemd in de Tweede Kamer. Deskundigen gaven haar het advies om dingen te benoemen zoals ze zijn. Vandaar dat ze Rusland geen agressor meer noemt. Voor het beleid betekent dat verder niets, zegt Jessel Gus. Flevoland, Gelderland en Overijssel ontbinden het contract met de busvervoerder. Het bedrijf EBS zou tot 2035 stads- en streekbussen rijden, maar de provincies moeten financieel bijspringen omdat het bedrijf grote verliezen draait. Zo zijn er personeelstekorten en verloopt de overgang naar elektrische bussen niet volgens afspraak. EBS voert meerdere concessies uit, verspreid over het land. Volgens een woordvoerder loopt alleen deze concessie financieel uit de pas. Het weer, vanavond nog een enkele bui. Vannacht koelt het af tot een graad of 9. Morgen bewolkt en van tijd tot tijd regen. Het wordt dan een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Vliegtuigmaatschappij KLM annuleert uit voorzorg verschillende vluchten. Veel toestellen kunnen tijdelijk niet worden gebruikt omdat ze stuk zijn. Ook duren onderhoudswerkzaamheden langer dan gedacht. Hoeveel vluchten worden geschrapt en om welke bestemmingen het gaat, zegt KLM niet. Het gaat om de periode van 26 oktober tot begin maart. Minister Jesselgus van Defensie heeft Rusland voor het eerst de vijand genoemd in de Tweede Kamer. Deskundigen gaven haar het advies om dingen te benoemen zoals ze zijn. Vandaar dat ze Rusland geen agressor meer noemt.
1: Rusland is onze vijand. En nee, dat betekent niet dat wij in oorlog zijn. Maar zorgeloze vrede is ook heel ver weg.
0: Voor het beleid betekent het verder niets, zegt Jesselgus. In het Verenigd Koninkrijk wordt een medewerker van de marine verdacht van een spionagepoging. De 24-jarige matroos had toegang tot vertrouwelijke informatie en zou die door willen spelen aan de Russen. Hij werd al een tijd in de gaten gehouden, zegt deze journalist van Sky News.
2: Clearly, he is someone that has been under suspicion for a long time. He was arrested first last year and then rearrested again earlier this week at his parents' home in Bedfordshire.
0: Of de matroos ook informatie heeft kunnen doorspelen is onduidelijk. De man zit voorlopig vast. Flevoland, Gelderland en Overijssel ontbinden het contract met de busvervoerder. Het bedrijf EBS zou tot 2035 stads- en streekbussen rijden, maar de provincies moeten financieel bijspringen omdat het bedrijf grote verliezen draait. Zo zijn er personeelstekorten en verloopt de overgang naar elektrische bussen niet volgens afspraak. EBS voert meerdere concessies uit, verspreid over het land. Het weer, vanavond nog een bui, vannacht gaat de wind liggen. Morgen is het bewolkt met soms regen of motregen. Het wordt 14 graden in Limburg tot 18 graden aan zee. Dit was het NOS Journaal.
3: Allemaal hartelijk welkom bij dit speciale programma voor jullie.
4: De Koninklijke Trein.
3: Om in te stappen.
4: En snel weg te wezen.
3: En mee te gaan.
4: En het kost helemaal niets.

Goedemorgen allemaal. Fijn dat jullie weer luisteren naar jullie eigen programma De Koninklijke Trein. We gaan er weer een mooie tijd van maken met veel muziek en een verhaal uit de Bijbel. Dat wordt genieten en vooral meedoen.

Hebben jullie meegedaan? Fijn is het, hè, om je uit te leven voor de Heer. Hij heeft alles voor ons gegeven. En zo mogen ook wij ons helemaal aan Hem geven. Alles wat we kunnen, kunnen we door Hem. Dus Hij is het meer dan waard om Hem te eren. Dus laat ons nog een loflied zingen. Maar dit keer in het Engels.

Muziek brengt vrolijkheid en God is blij als we hem eren. Fijn, hè, om zo bezig te zijn. Ook door het luisteren naar het verhaal leer je een stukje van God kennen. Altijd zal hij er voor je zijn. Of je dat nou voelt of niet, toch is het zo. Ook in het verhaal zorgt God. Al lijkt het voor Maria en Martha van niet, toch zorgt God. Luister maar. Dicht bij Jeruzalem ligt een dorp dat Bethanië heet. En in dat dorp wonen 3 vrienden van de Heer Jezus. Lazarus en zijn 2 zusters Martha en Maria. Ze houden alle 3 veel van de Heer Jezus en Jezus houdt ook superveel van hen. Maar als de Heer Jezus naar Jeruzalem gaat, logeert hij vaak bij Lazarus en zijn zussen. Maar nu is het alweer een poosje geleden dat hij bij hen was. Op een dag wordt Lazarus ziek. Heel erg ziek zelfs. Martha en Maria zijn er ongerust over. En ze zeggen tegen elkaar, als de Heer Jezus hier was, zou hij Lazarus wel beter maken. Laten we maar vragen of hij gauw bij ons wil komen. Een van hun vrienden gaat op zoek naar de Heer Jezus. Als hij hem eindelijk heeft gevonden, zegt hij, Heere, Lazarus is erg ziek. Martha en Maria vragen of u gauw bij hen wilt komen. Maar gaat de Heer Jezus nu meteen mee? Lazarus is immers toch zijn vriend? Nee, dat doet hij niet. Hij zegt tegen de vriend van Martha en Maria, de dood zal het niet winnen. Gelukkig, denkt de man. Als de dood het niet wint, zal Lazarus dus niet sterven. Hij gaat weer terug naar Bethanië en de Heer Jezus blijft met de discipelen op die andere plaats.

Twee dagen later zegt de Heer Jezus opeens: nu gaan we naar Bethanië, want Lazarus is gestorven. Wat wonderlijk allemaal. Eerst zegt de Heer Jezus dat de dood het niet zal winnen. En nu is Lazarus toch gestorven. Heeft de dood het dan wel gewonnen? Nee hoor, Jezus zegt er nog iets bij. Hij zegt: ik zal Lazarus weer levend maken. En als ik dat gedaan heb, zullen veel mensen geloven dat ik de Zoon van God ben. Na een paar dagen komen ze in Bethanië. Aan de rand van het dorp horen ze al dat Lazarus 4 dagen geleden is gestorven. En hij is ook al begraven. In het land Israël worden de mensen die gestorven zijn niet in een kist in de grond begraven, maar in een gat in de rotsen. Eerst worden er doeken om hun lichamen gedaan. Ook om hun hoofd krijgen ze een doek. En daarna wordt het lichaam in het gat gelegd dat in de rots is gemaakt. Er komt een dikke steen voor het gat, zodat niemand er meer bij kan. 4 dagen geleden hebben Martha en Maria hun broer Lazarus ook zo begraven. Nu zitten ze in hun huis en ze huilen van verdriet. Gelukkig zijn er veel vrienden bij hen die hen proberen te troosten. Maar die vrienden zijn ook erg verdrietig. Iedereen huilt.

Als Martha even naar buiten loopt, hoort ze dat Heer Jezus eraan komt. Martha denkt, ik ga meteen naar hem toe. Alleen de Heer Jezus kan me troosten. Ze loopt door de straten van Bethanië en even later ziet ze de Heer Jezus. Huilend roept ze, o Heere, als u hier was geweest, dan zou Lazarus niet gestorven zijn. De Heer Jezus zegt vriendelijk tegen haar, Lazarus zou weer opstaan uit het graf. Geloof maar in mij, Martha. Ja, Heere, ik geloof dat u de Zoon van God bent en dat u alles kunt, zegt Martha. Het is net of ze niet meer zo verdrietig is, nu de Heer Jezus bij haar is. Wil je Maria ook roepen? Vraagt de Heer Jezus. Martha gaat vlug naar huis en zegt tegen Maria, de Heer Jezus komt eraan en hij roept je. Maria staat onmiddellijk op. Huilend loopt ze het huis uit en gaat op zoek naar de Heer Jezus. Alle andere mensen lopen met haar mee. En als ze bij de Heer Jezus komen, valt ze snikkend voor hem neer. Als u hier geweest was, Heere, dan zou Lazarus niet gestorven zijn, roept ze huilend. De Heer Jezus ziet hoe verdrietig Martha en Maria zijn en de andere mensen om hen heen, omdat Lazarus dood is. En dan huilt de Heer Jezus ook. En de mensen zeggen tegen elkaar, kijk, de Heer Jezus huilt ook. Hij hield zeker wel erg veel van Lazarus. Maar hij kan toch wonderen doen? Hij heeft al zoveel zieken beter gemaakt. Waarom heeft hij er dan niet voor gezorgd dat Lazarus beter werd? En de Heer Jezus vraagt, waar hebben jullie Lazarus begraven? Komt u maar mee, zeggen Maria en Martha. En met z'n allen gaan ze nu naar de rots waar Lazarus in het gat is gelegd.

Haal de steen voor het gat vandaan, zegt de Heer Jezus. Daar schrikken de mensen wel van, maar ze doen toch gehoorzaam wat de Heer Jezus zegt. Ze rollen de grote steen weg die voor het graf van Lazarus ligt. Jezus kijkt nu naar de hemel en bidt: Vader, ik dank u dat u altijd naar mij luistert. Nu zullen de mensen zien.

zien dat u de baas bent over de dood. En ze zullen merken dat ik uw zoon ben. En daarna roept hij hard, Lazarus, kom naar buiten. Wat zal er nu gebeuren? Iedereen kijkt vol spanning naar het gat in de rots. Zou Lazarus er echt uitkomen? Ze horen wat lawaai. En even later zien ze inderdaad Lazarus langzaam naar buiten komen. Hij kan bijna niet lopen, omdat er doeken om zijn voeten zitten. En hij kan nog niet zien, want er zit ook een doek om zijn hoofd. De mensen zijn zo verbaasd. Lazarus is 4 dagen geleden al gestorven. En nu komt hij levend uit het graf. Veel mensen zeggen, wat is de Heer Jezus toch machtig. Hij heeft Lazarus na 4 dagen weer levend gemaakt. Nu weten we zeker dat Jezus de Zoon van God is. En de Heer Jezus zegt vriendelijk, haal die doeken van Lazarus af en laat hem naar huis gaan. Martha en Maria helpen hun broer en samen lopen ze naar huis. Wat zijn ze gelukkig. Zie je wel dat de dood het niet heeft gewonnen van de Heer Jezus?

Ja, de dood heeft niet het laatste woord, omdat Jezus de dood heeft overwonnen. Je vraagt je wel eens af, zou Lazarus de hemel hebben gezien? Ik weet het niet. Dat kun je ook niet in de Bijbel lezen. Maar reken maar dat Lazarus veel te vertellen had. Hij was ook niet ziek meer. Fantastisch zal dat zijn geweest. Gewoon gezond uit het graf opstaan. En wat een indruk moet dat op de mensen eromheen hebben gemaakt. Lazarus kwam uit dat graf. Daar zal nog heel lang over nagepraat zijn, denk je niet? Het heeft dan ook zo'n grote indruk gemaakt op iedereen. Ik wens u een fijne, gezegende zondag en tot de volgende keer maar weer.

0: op Urk FM.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Een man van 33 moet 4 jaar de cel in voor het verkrachten van een internationale student uit Zuid-Korea 2 jaar geleden. De man deed zich voor als politieagent en belde aan bij een studentencomplex in Den Haag. Hij zei dat hij de kamer van de vrouw moest controleren op drugs. Eenmaal binnen verkrachtte hij haar. Na het incident is de vrouw teruggekeerd naar Zuid-Korea. Een paar maanden later probeerde de man opnieuw toe te slaan op exact dezelfde wijze. De huiszoekingen bij de voormalige prins Andrew begin dit jaar waren onwettig. Volgens een rechtbank in Londen heeft de politie fouten gemaakt bij het aanvragen van de huiszoekingen van Andrew's huizen in Sandringham en Windsor. Dat zegt deze verslaggever van de BBC.
2: Thames Valley Police have had to admit that the search warrants they used when they went to arrest him were unlawful. And they have admitted that and those search warrants have been quashed. So that is a victory for Andrew Mountbatten Windsor at this point in the legal proceedings.
1: Het is een succesje voor de ex-prins Andrew, maar het is niet dat het onderzoek tegen hem moet worden gestopt, zei de rechtbank. De provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel ontbinden de busconcessie met EBS. Het bedrijf heeft grote financiële problemen en de provincies moeten bijspringen. Ook in Utrecht verloopt de concessie van het busvervoer van Keolis en Trandef niet naar wens. Alexander Seferin wil toch langer voorzitter blijven van de Europese voetbalbond UEFA. Eerder liet hij weten dat hij zich niet meer herkiesbaar zou stellen, maar de Sloveen is van gedachten veranderd. Dat liet hij de nationale bonden weten tijdens een bijeenkomst in Berlijn. Seferin wil zich niet weer mengen in de strijd om het voorzitterschap van de FIFA. De UEFA zoekt nog een kandidaat die het in maart wil opnemen tegen Gianni Infantino. Het weer, vanavond nog een bui, vannacht gaat de wind liggen. Morgen is het bewolkt met soms regen of motregen. Het wordt 14 graden in Limburg tot 18 aan zee. Dit was het NOS Journaal.

Een hele goede avond, luisteraars. Fijn dat u radio of internet weer heeft afgestemd op de lokale radio Urk FM. Om vanavond naar ons programma Ziekentroost te luisteren. Van harte welkom allemaal. Ook onze trouwe luisteraars uit de Talma, Kompas en het Dok. En we hopen natuurlijk dat u vanavond weer zult genieten van de mooie psalmen en geestelijke liederen. Dus we gaan beginnen met onze verzoekjes. En dat betekent dat u kunt bellen voor alle zieken, eenzamen, jarigen en allen die bemoediging nodig hebben. En voor onze bebes, bessies, opa's en oma's. Ons telefoonnummer is 68 89 10. Vanavond zit mijn moeder Henny achter de telefoon om uw verzoekjes aan te nemen. En u kunt natuurlijk ook naar ons mailen naar ziekentroost@urkfm.nl. Vanavond zal Pieter de techniek gaan verzorgen en Betty zal er vanavond voor zorgen dat uw verzoekje in het systeem komt te staan. Maar we lezen natuurlijk eerst een mooi gedicht en dat komt deze avond uit een boekje van Nel Benschop. En er staat boven angst. En we wensen u allen een gezegende en luisterrijke avond toe.

Wanneer ik eenmaal oud zou zijn en geen mens meer langs mijn wang zou strijken en geen oog vol liefde naar mij kijken en niemand zou delen in mijn pijn. Als ik van de vrienden uit mijn kring ook één voor één zou moeten scheiden en niemand mij zou begeleiden wanneer ik naar hun graven ging. Wanneer ik daar alleen zou staan en eindeloos eenzaam mij zou voelen, niets zou verstaan van Gods bedoelen, alleen zou komen en weggaan. Dan zou het leven zijn ontzind, het zou te zwaar zijn om te dragen. En daarom bid ik alle dagen, God, roep mij voor de nacht begint.

We hebben geluisterd naar het jongerenkoor Jichtel Djau met psalm 141 en daarvan de versen 1, 2 en 3. We gaan naar de volgende mooie psalm luisteren en dat is psalm 93 en daarvan de versen 1, 2, 3 en 4. En die gaan we draaien voor het bruidspaar. Het is een kleinzoon en zijn bruid van Piet en Jannie Slootweg. En ook voor alle luisteraars en het team van Zieke Troost. En we gaan luisteren naar een samenzang met een bovenstem.

Het volgende verzoek is van Carina de Vries. Die doet een verzoek voor alle luisteraars en het team van Ziekentroost. En Carina natuurlijk de hartelijke groeten vanuit de studio hier. En Carina heeft gekozen voor het mooie lied Maranatha. En dat wordt gezongen door het jongerenkoor Jichteljahu.

10.000 redenen voor dankbaarheid voor Johan van Veen. Want de operatie afgelopen maandag mocht goed verlopen. En we wensen Johan nog heel veel sterkte in het herstel toe. En dat krijg je natuurlijk van de kinderen en van mij. En we gaan luisteren naar het interkerkelijk koor uit Harskamp die dit voor jou gaat zingen.

Voor meneer Meijer, die afgelopen maandag is opgenomen in het ziekenhuis vanwege een longontsteking. Wij wensen meneer Meijer heel veel beterschap en sterkte toe. En dat doen we met het lied Het oog om oog. En het wordt gezongen door Siloam.

Het volgende lied gaan we draaien voor de familie Hoekstra-Bakker en voor Karin Schraal Hoekstra. Voor jullie een muzikale bemoediging met het mooie lied Vaste Rots van Mijn Behoud. En het wordt gezongen door Halleluja.

voor Anneke Bakker, want ze hoopt morgen 12 jaar te worden. Alvast van harte gefeliciteerd van je vader en je moeder. En nu hadden ze aangevraagd een bewerking van Psalm 65, maar die kon Betty helaas niet vinden, maar wel een bewerking van Psalm 23. En dat wordt gezongen door het mannenkoor Siloam.

Voor alle zieken, eenzamen en bedroefde mensen en voor het team van Zieke Troost, die krijgen dit lied ter bemoediging van Teun en Ali. En we gaan luisteren naar mijn vader Kees Post met het lied Als de nacht valt in je leven.

volgende lied gaan we draaien voor Frank en Annie Frankenhuis uit Israël. We zijn dankbaar dat jullie nog een maand op Urk konden zijn. Namens de nichten. En ook een hartelijke groet van Dirkje Schraal. En we gaan luisteren naar de 1700 mannen vanuit Katwijk aan Zee met het lied Een toekomst vol van hoop.

Ja, luisteraars, het is de klok van 9 en dat betekent dat we tijd nemen voor een gesproken woord. En dat wordt deze avond verzorgd voor Steven Hakvoort. Steven, van harte welkom vanavond. En het thema voor vanavond zal zijn de vervulling van het reukoffer. En dit is naar aanleiding uit Jesaja 7 en daarvan de versen 10 tot en met 17. Maar daar gaan we straks naar luisteren, naar het volgende lied. En dat lied gaan we draaien voor Ditty en de kinderen, Nanny en de kinderen en Henria en de kinderen en vader Zoer. Die krijgen dit ter bemoediging van de neven en nichten Korf. En we gaan luisteren naar het gemengkoor Emmanuel met het lied Heer, ik kom tot u.

De meditatie gaat vanavond over de vervulling van het reukoffer, maar we gaan eerst lezen Jesaja 7, vers 10 tot 17. Na de meditatie gaan we Psalm 51 laten zingen met samenzang, vers 1 en 9. En die psalm wordt ook aangevraagd, die heb ik ook aangevraagd voor Anja Post, Zwani Lens, Kees Pasterkamp, Klaas Hendrik Roomkus en Johan van der Heijden. Dus dat gebeurt dus na de meditatie. Maar we gaan eerst lezen Jesaja 7, vers 10 tot 17. En de Heere voer voort te spreken tot Achas, zeggende: eis u een teken van de Heere, uw God. Eis beneden in de diepte en eis boven uit de hoogte. Doch Achas zeide: ik zal niet eisen, ik zal de Heere niet verzoeken. Toen zeide hij: hoor gij lieden nu, gij huis van David, is het u lieden te weinig dat gij mensen moede maakt en dat gij ook mijn God moede maakt? Daarom zal de Heere zelf u lieden een teken geven. Zie, een maagd zal zwanger worden en ze zal een zoon baren en zijn naam Immanuel heten. Boter en honing zal hij eten totdat hij weet te verwerpen het kwade en te verkiezen het goede. Zekerlijk, eer de knechtje weet te verwerpen het kwade en verkiezen het goede, zal dat land waarover gij verdrietig zijt verlaten zijn van zijn twee koningen. Doch de Heere zal over u en over uw volk en over uw vaders huis dagen doen komen, hoedanig niet gekomen zijn van die dag af dat Efraïm van Juda is afgeweken door de koningen van Assyrië. De vervulling van het reukoffer. En in onze gedachten gaan we naar de dienstdoende priester, de grote hoge priester Jezus Christus, de enige middelaar Gods en der mensen, de vervulling van het brandoffer en het reukoffer. Dit betekent dat wij als zondige mensen geen toegang tot de heilige God hebben dan alleen door Jezus Christus, door zijn offer en voorbeden. Christus heeft een onvergankelijk priesterschap, waarom hij ook volkomen kan zalig maken degene die door hem tot God gaan, alzo hij altijd leeft om voor hen te bidden. Let nog eens op de tijd van het offer. Het avondoffer werd aangestoken om 3:00 PM, de 9e uur. Dan steeg het reukwerk op ten hemel. Denk aan Psalm 141. Mijn gebed wordt gesteld als reukwerk voor uw aangezicht. De opeffing mijner handen als het avondoffer. Zacharias bidt om vergeving voor het volk. En op dat uur hangt Jezus aan het kruis en hij bidt: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. In het uur van het avondoffer geeft hij zichzelf in de dood. Dan bidt hij: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Dan sterft Jezus aan het kruis en scheurt het voorhangsel. Op het uur van het avondoffer sterft het Lam van God als de vervulling van alle oud-testamentische offers. Op dat uur begint de nieuwe bedeling, het nieuwe verbond. Hij is onschuldig, ter dood veroordeeld, opdat wij in het gericht van God zouden vrijgesproken worden. Hij heeft zijn gezegend lichaam aan het kruis laten nagelen, opdat hij het aanschrift van onze zonden daaraan zou hechten. Hij heeft met zijn dood en bloedstorting het nieuwe en eeuwige testament, het verbond der genade en der verzoening, besloten toen hij zeide: het is volbracht. Hebt u zonden, moet u zich het oordeel van God daarover waardig keuren? Zoekt u vrede met God? Zie, op de grote hogepriester. Jezus is het zoenoffer, het brandoffer, maar ook het reukoffer.
de voorbiddende ogenpriester in de hemel. Dat is toch het werk van de priester, offeren en bidden, om zo onze middelaar te kunnen zijn. Kwam hij met het kerstfeest op aarde als kind van Maria? We hebben de belofte daarover gelezen in Jesaja 7. Zie, een maagd zal zwanger worden en ze zal een zoon baren en zijn naam Immanuel heten. God met ons. Hij heeft zichzelf ontledigd tot een dienstknechtgestalte. Wees toch niet bang voor Jezus. Wees toch niet bang om te vluchten tot hem. Wie moet u anders verlossen? God wil niet dat wij voor hem schrikken. Uit enkel zondagsliefde kwam hij naar deze wereld. Niet in goddelijke glans en majesteit, maar als kind in de kribbe. Hij werd mens. Hij is de broeders in alles gelijk geworden. Als u een verlosser zoekt, mag ik u zeggen, hier is hij, in het evangelie. En daarin schrijft hij en zegt hij, zie, hier ben ik. U hoeft niet bang voor Jezus te zijn. Weet u waar u bang voor moet zijn? Om hem niet nodig te hebben. Hij bracht het enige ware zoenoffer aan het kruis. Hij is de grote voorbidder in de hemel. Weet u wat een broeder schrijft in artikel 26 van onze geloofbelijdenis? Dan schrijft hij zo mooi, we moeten ons vanwege zijn grootheid niet laten verschrikken. Want er is niemand, nog in de hemel, nog op de aarde, nog onder de schepselen, die ons liever heeft en meer lief heeft dan Jezus Christus. Kunt u dat niet geloven? Moet ik u bewijzen? Wel, wat kwam hij anders doen op aarde dan zijn leven te geven voor zijn schapen? Heel zijn levensgang en stervensgang zijn de bewijzen van zijn eeuwige zondersliefde. Nog een Gerald, een andere broeder. Wie zouden wij kunnen vinden die ons meer beminde dan hij, die zijn leven voor ons gelaten heeft, ook toen wij vijanden waren? Luisteraars, deze Christus, die het offer bracht toen wij nog zondaars waren, deze Christus is ook de enige voorspraak. Hij geeft toegang tot de Vader. In en door hem stijgen de gebeden omhoog als reukwerk voor Gods aangezicht. In hem hoort God u roepen, o God, wees mij de zonder genadig. Hij pleit in de hemel op grond van zijn volbrachte werk. Wees toch niet bang voor God. Wees toch niet verschrikt voor Christus om hem aan te nemen en tot hem te vluchten. Het mag, het moet, want buiten hem is geen leven. Als een misdadiger en zondaar ging hij de dood in, om de grootste zondaar en misdadiger niet af te schrikken. Jezus is zo rijk. Hij wordt niet armer van wat hij u weggeeft. Onderschat zijn borgtocht niet. Hij is opgewassen tegen al uw armoede, zonde en schuld. U mag uzelf met heel uw verloren leven aan hem toevertrouwen. De nodiging gaat uit. U mag komen met al uw zorgen en zonden. Nee, hij praat ze niet schoon, maar hij wast ze schoon in zijn bloed. Want hij is borgen zaligmaker en zijn naam is Jezus. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Christus is de vervulling van het brandoffer en het reukoffer. Hij is het offer en de voorspraak. Onze enige voorspraak tussen God en mens. Hij sprong in de bres. Hij is tot zonde gemaakt. Door hem hebben wij vrijmoedige toegang tot de Vader. Als hogepriester is hij nu de voorspraak. En met het bloed van de verzoening ging hij het binnenste heiligdom in. Verder dan het reukaltaar tot in het heilige der heiligen. Hij pleit bij de Vader. Hij roept het ons toe. Ik voor u. Geen enkele vrees hoeft ons meer te weerhouden. Als wij ons verlaten op hem. Hoe dringend nodigt hij. O zondaar,
kom tot de bruiloft. Ik bracht het bruiloftskleed aan. In mijn bloed is God verzoend. Die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige leven. De gloeiende houtskool van het brandaltaar is gebracht naar het reukaltaar. De toren van God over de zonde was zo groot dat hij die aan zijn lieve zoon Jezus Christus gestraft heeft met de bittere en smadelijke dood aan het kruis. De priester heeft gebeden bij het reukaltaar om vergeving voor het volk. De zekere belofte van God mag worden geloofd en omhelst in het evangelie dat ons vergeven van zonde belooft. Alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus. De wierook van de dankzegging stijgt in het heiligdom omhoog. We zullen in waarachtige liefde en dankbaarheid jegens God en de naaste leven. Wat mocht Zacharias een eerlijk werk doen? Wat mogen wij een rijk advent-evangelie horen? Hebt u de Jezus Christus al mogen aannemen? Niemand heeft ons liever dan Christus. Kan dat u niet in beweging zetten naar hem toe? Wie daar moeite mee heeft, moet het volgende lied eens zingen of lezen. Zoals ik ben, kom ik onbereid. Uw bloed alleen is het waar ik op pleit. Gij biedt mij uw gerechtigheid. O Lam van God, ik kom. Zoals ik ben, kom ik onrein. Met zonde rood als karmozijn. Mijn lichaam mat, mijn ziel vol pijn. O Lam van God, ik kom. Zoals ik ben, kom onbevreesd. Daar men het evangelie leest. Dat gij zelfs ongeloof geneest. O Lam van God, ik kom.

Wij willen Steven Hakvoort weer van harte bedanken voor zijn medewerking van vanavond. En graag tot de volgende keer. We gaan weer verder met onze verzoekjes. En het volgende lied gaan we draaien voor Gerrit Broekhuizen uit Kampen. En voor alle mensen die het moeilijk hebben. Heel veel sterkte. En we gaan luisteren naar Crescendo met het lied Heer, ik geef man u volkomen.

voor Loes en Ente en Albertjen en Enkie. Jullie krijgen de hartelijke groeten van Marie. En we gaan luisteren naar Psalm 42 en daarvan de versen 1, 3 en 5. En dat wordt gezongen door Crescendo.

voor Coba van Veen, omdat ze jarig is geweest, nog van harte gefeliciteerd van je vriendinnen. En ook voor Marie Visser van het Voorland, en die krijgt het van een visvriendin. En we gaan luisteren naar Eiland Urk met het lied De Levensreis.

voor Trien van der Heuvel. Die krijgt dit lied aangeboden van haar vriendinnen. En we gaan het ook draaien voor Lub en Nelly, Tjeerd en de twee meiden. Heel veel sterkte toegewenst. En die krijgen jullie van Teun en Ali. En we gaan luisteren naar het Urker mannenduo met het lied Wat de toekomst brengen mogen.

volgende lied, daar heb ik 2 verzoekjes voor. En de eerste is voor Mientje Zwaan en de kinderen. En Jenny van Meindert en Klaas van der Meer en de kinderen. Die krijgen dit van Teun en Ali. En we gaan hem ook draaien voor Puk en Marianne. Trace, Attie en Barry. Geertje en Trientje en Jenny van Meindert. Jullie krijgen de hartelijke groeten van Marie. En we gaan luisteren naar Katwijk en Urk zingen samen het mooie lied. Neem Heer mijn beide handen.

Ja, luisteraars, we zijn toegekomen aan ons laatste verzoek van vanavond. En wil ik daar met elkaar afsluiten uit 1 Timotheus 4 en daarvan de versen 6 tot en met 8. En dat laatste verzoek gaan we draaien voor dominee en mevrouw Bos van de Hofstee en voor dominee en mevrouw Bredenhof. En die krijgen dit namens de hervormde gemeente De Ark. En we gaan luisteren naar een solo van Jan Anker en Lauwe Post met het lied De Gelijkenis van de Verloren Zoon.

1 Timotheüs 4, de versen 6 tot en met 8. Als gij deze dingen den broederen voorstelt, zo zult gij een goed dienaar van Jezus Christus zijn, opgevoed in de woorden des geloofs en der goede leer, welke gij achtervolgd hebt. Maar verwerp de ongoddelijke en oudwijfse fabelen en oefen dezelfde met godzaligheid. Want de lichamelijke oefening is tot weinig nut, maar de godzaligheid is tot alle dingen nut, hebbende de belofte des tegenwoordigen en des toekomende levens. Als je bedenkt dat we 168 uur in de week hebben, is het een goede vraag hoe we die tijd besteden. En vooral wat we in die tijd tot ons nemen om ons leven door te laten leiden. Er is maar één betrouwbare navigatie om tot Gods doel te leiden, en dat is Gods eigen woord. Daar moeten wij telkens weer op gewezen worden. En daarin moeten ambtsdragers doorkneed zijn, en het moet telkens ook weer klinken. En waarom? Omdat er zoveel andere stemmen zijn die ons beïnvloeden. Hoeveel schermen zijn er niet? En hoeveel tijd gaat daar niet wel naartoe? Met al het goede dat daarin is, moeten we niet vergeten dat we onbewust en bewust worden gevormd door wat we kijken en lezen. Laat daarom Gods woord prioriteit hebben en houden. Als je naar de reclames kijkt in de bladen van vandaag, lezen we dat vooral voor ons lichaam moeten zorgen en er mooi uitzien, lekker eten, genieten van rust, sporten en noem maar op. En natuurlijk mogen we ook heilig genieten, maar ons lichaam vergaat ook een keer. Besteed daarom vooral aandacht aan je ziel, aan het leven met de Heere. Dat is het enige dat eeuwigheidswaarde heeft. Aan Jezus' voeten zitten en naar zijn woord horen.

Ja, luisteraars, zo zijn we alweer aan het einde gekomen van ons programma Ziekentroost. Wij willen u weer hartelijk bedanken voor het luisteren en het aanvragen van de verzoekjes. En zo de Heer het wil en we leven tot volgende week donderdag. Namens het team van Ziekentroost nog een fijne avond en voor straks een hele goede nachtrust. En we wensen u en jullie allen Gods onmisbare zegen toe. Genacht hoor.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Houthis in Jemen hebben een raketaanval gepleegd op de internationale luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyad. Correspondent Desi Moore.
1: Twee ballistische raketten van de Houthis werden daar onderschept, maar die hebben wel nevenschade veroorzaakt. Want als zulke raketten onderschept worden, komen er alsnog allerlei brokstukken naar beneden. En we horen dat een kinderopvang en een kliniek beschadigd zijn.
0: Een aantal luchtvaartmaatschappijen heeft vanwege de explosie zijn vluchten op Riyad gestaakt, waaronder het Duitse Lufthansa en Air India. Een man van 33 uit Den Haag is veroordeeld tot 4 jaar cel voor het verkrachten van een internationale student uit Zuid-Korea 2 jaar geleden. De man deed zich voor als agent om bij het slachtoffer binnen te komen. Eenmaal binnen verkrachtte hij haar. De vrouw is na het incident direct teruggekeerd naar Zuid-Korea. De huiszoekingen bij de voormalige prins Andrew begin dit jaar waren onwettig. Volgens een rechtbank in Londen heeft de politie fouten gemaakt bij het aanvragen van de huiszoekingen van Andrew's huizen in Sandringham en Windsor. De doorzoekingen gebeurden in het onderzoek naar ambtsmisbruik door de broer van koning Charles en of hij geheime informatie had gedeeld met de Amerikaanse zedendelinquent Jeffrey Epstein. Hoewel de huiszoekingen niet volgens de regels gebeurden, wil dat volgens de rechtbank niet zeggen dat het onderzoek naar hem moet worden gestaakt. De afgezette Venezolaanse president Maduro en zijn vrouw hebben in de VS een nieuwe aanklacht tegen zich ingediend gekregen. Ze worden er nu ook van beschuldigd politieke tegenstanders en Amerikaanse burgers te hebben gemarteld. Hiervoor werden ze al vervolgd voor corruptie en het faciliteren van cocaïnehandel. Maduro en zijn vrouw werden begin januari opgepakt tijdens een Amerikaanse inval. Het weer, vanavond nog een bui, vannacht gaat de wind liggen. Morgen is het bewolkt met soms regen of motregen. Het wordt 14 graden in Limburg tot 18 aan zee. Dit was het NOS Journaal.

0: voor en 36 tegen. Bij onderwijsprotesten in Frankrijk zijn meer dan 500 mensen opgepakt. Door het hele land waren zo'n 70.000 mensen op de been. Voor de derde week worden onderwijsinstellingen geblokkeerd door studenten en scholieren. Ze eisen hervormingen in het onderwijs. Op een aantal plekken kwam het tot confrontaties met de politie. Zo'n 50 agenten raakten gewond. De Franse onderwijsminister heeft al gezegd dat hij duizenden extra leraren wil inzetten om de crisis aan te pakken. Maar de demonstranten vinden dat niet genoeg. President Trump zegt dat hij geen aanvallen zal uitvoeren op Iran voor de tussentijdse verkiezingen in de VS volgende maand. De oorlog in Iran is niet populair onder Amerikaanse kiezers. Trump heeft al vaker beloofd dat de olieprijzen na de midterm zullen zakken. Maar een akkoord tussen Iran en de VS lijkt nog ver weg. Het weer, vannacht zijn er opklaringen en het koelt af naar zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
2: Het komende uur de lekkerste muziek.

Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

Styles ook zo leuk? Of Golden Earring? Of misschien toch liever Frans Bauer? Heb je even voor... Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw favoriet.

Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Beetje even schuren met het NOS-journaal. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. Een meerderheid van de Kamer stemde afgelopen avond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op coming-out-dag. Het wel of niet hijsen van de vlag leidde de afgelopen dagen tot discussie in Den Haag. Na verzet van de christelijke SGP trok het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer het besluit om de vlag te hijsen terug. In de hoofdelijke stemming die volgde waren gisteravond 90 Kamerleden voor en 36 tegen. De brand bij het Olympisch Stadion in Amsterdam is onder controle, meldt de veiligheidsregio. In de kruipruimte van de parkeergarage onder het historische stadion was brand uitgebroken en daarbij kwam veel rook vrij. Het duurde enkele uren om bij de brandhaard te komen. Voor zover bekend zijn er geen gevonden gevallen. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS-reality-serie De Bondgenoten. De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van AVROTROS. Jan Versteeg won de televisiering voor beste presentator. Hij presenteert ook het programma De Bondgenoten. Annette Malherbe won de televisiering voor beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. En PaardenTV, het YouTube-kanaal dat over paarden gaat, won de prijs voor het populairste kinderprogramma. Bij onderwijsprotesten in Frankrijk zijn de afgelopen dag meer dan 500 mensen opgepakt. Door het hele land waren zo'n 70.000 mensen op de been. Voor de derde week worden onderwijsinstellingen geblokkeerd door studenten en scholieren. Ze eisen hervormingen in het onderwijs. Op een aantal plekken kwam het tot confrontaties met de politie. Zo'n 50 agenten raakten gewond. De Franse onderwijsminister heeft al gezegd dat hij duizenden extra leraren wil inzetten om de crisis aan te pakken. Maar de demonstranten vinden dat niet genoeg. Het weer, vannacht zijn er opklaringen en het koelt af naar zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

dan weet je, er is iets aan de hand. Schakel direct over naar Omroep Flevoland, de calamiteitenzender van de regio. Bij rampen of noodsituaties hoor je bij ons als eerste wat er speelt. Wat je moet doen en waar je veilig bent. Blijf op de hoogte met Omroep Flevoland. Stem meteen af of check alle luistermogelijkheden op omroepflevoland.nl.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen via TikTok. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil de executie van legerpsychiater Nido Hassan live uitzenden. Hassan schoot in 2009 op de militaire basis Fort Hood in Texas 13 militairen dood die zouden worden uitgezonden naar Afghanistan. Meer dan 30 mensen raakten gewond. Eerder deze week gaf president Trump goedkeuring voor de inzet van een vuurpeloton bij de executie. Het gebruik van een vuurpeloton is al zeldzaam in de VS en een openbare executie gebeurde er voor het laatst in 1936. De executie van Hassan staat gepland op 3 december. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. Een meerderheid van de Kamer stemde afgelopen avond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op Coming Out Day. Het wel of niet hijsen van de vlag leidde de afgelopen dagen tot discussie in Den Haag. Na verzet van de christelijke SGP trok het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer het besluit om de vlag te hijsen terug. In de hoofdelijke stemming die volgde waren 90 Kamerleden voor en 36 tegen. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6-serie De Bondgenoten. De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van Avro Tros. Jan Versteeg won de televisiering voor beste presentator. Hij presenteert ook het programma De Bondgenoten. Annette Malherbe won de televisiering voor beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. En PaardenTV, het YouTube-kanaal dat over paarden gaat, won de prijs voor het populairste kinderprogramma. De brand bij het Olympisch Stadion in Amsterdam is onder controle, dat meldt de veiligheidsregio. In de kruipruimte van de parkeergarage onder het historische stadion was brand uitgebroken en daarbij kwam veel rook vrij. Het duurde enkele uren om bij de brandhaard te komen. Even na 00:30 vannacht was de brand onder controle. Het weer vannacht zijn er opklaringen en het koelt af naar zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.